0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar...

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen.

0: Martijn Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Stadgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het Congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.

0: Ja, is toch wel leuk als je verwelkomd wordt door Adele. Hallo, zei ze. Nou, hallo Adele. Hallo luisteraars, u luistert naar 2 met 2 op zaterdag. In de studio twee heren, die heten John, allebei. Dag John, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en Roelof, die zit te schuiven in de techniek. En ja, wat gaan wij allemaal zo al een beetje doen? Nou, we beginnen straks niet met het weer, want die zegt van... ja, ik wil ook wel eens een keertje van het mooie weer genieten. Dus mag ik alsjeblieft een dag te vrij? Hebben we gezegd, natuurlijk niet Marco, maar ja, hij is toch weggegaan.
1: Ja, dat is een rat, hè? Ja, zomaar weg.
0: Ja. Hij is niet eens aan het voetballen fluiten of zo. Nee, hij is gewoon naar het strand.
1: Nee, en normaal, wij mogen niet weg.
0: Maar het lijkt me wel eng om hem in een zwembroek te zien eigenlijk. Ja, dat wil ik niet doen. Maar voor de rest hebben we wel genoeg leuke dingetjes. Zoals twee theaters waar we mee gaan praten. Vlaardingen Partners, die gaan we eventjes bellen. Annelie Couvé-Koijker komt langs en die gaat schapen scheren. Of ze laat het doen, dat weet ik niet. Ad van der Kouwen van Huis te Poort, die komt even praten over het laatste concert van dit seizoen wat eraan komt. We kunnen een labyrintwandeling gaan doen. En ik heb altijd het idee met zo'n labyrintwandeling dat er een soort doolhof is waar je uren in kan dwalen. Maar het schijnt heel wat anders te zijn.
1: Ja, dat het is voor je mind, je mindfulness.
0: Oh, Roelof is iets voor jou dus. Ja. Ga jij maar lekker wandelen straks. Allee. We hebben ook nog een digitaal huis en trainingen die ze gaan geven. Swintra Krikker komt daarover praten. We hebben, jij mag gaan zingen met het koor.
1: Ja, dus ik ga ze zoeken.
0: Maar ik mag meezingen, want het heet Two Sings One. Dus we moeten met z'n tweeën één stem zingen.
1: Ja, dat is al heel knap hoor, als je dat kan.
0: Ja, vind ik ook. Ik kan sowieso wel niet zingen. Ik moest altijd voor het zingen de kerk uit, zeiden ze vroeger. Maar waar we mee gaan beginnen, dat is Jouke-Jan Binnendorp van Vlaardingen Partners. Ja, nog niet helemaal de laatste dag van de maand, maar toch wel bijna 30 mei. En dat betekent de laatste zaterdag van de maand altijd even bellen met de Vlaardingen Partners. En aan de telefoon deze keer Jouke-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want ik schat zo in dat er heel veel buiten dingen te staan te gebeuren in Vlaardingen de komende maand.
2: Ja, dat heb je heel goed ingeschat, ja.
0: Ja, en het weer is er nu nog goed voor. Er komt een klein dipje aan, maar goed, dan wordt het daarna weer hartstikke mooi. Dus we kunnen gaan genieten, denk ik.
2: Nou, absoluut, absoluut. Kijk, het is nu natuurlijk lekker weer, maar we gaan er gewoon voor dat de hele maand, maand juni gewoon lekker weer is.
0: Ja, nou ja, voor de natuur ook af en toe een beetje naar beneden, wat water naar beneden.
2: Exact.
0: Ja, en vooral 's nachts, dan hebben we er niet zo'n last van.
2: Nee, precies.
0: jammer dat we dat niet kunnen bestellen.
2: Ja, jammer is dat.
0: Ja. Maar vertel, je hebt vast wel een paar leuke dingen uitgezocht die we kunnen beleven in Vlaardingen komende maand.
2: Nou, zeker, zeker. Ja, kijk, onze haringmaand, die komt eraan, want juni is in Vlaardingen haringmaand. Afgelopen jaar hebben we dat geïntroduceerd en dit jaar pakken we hem gewoon nog even lekker door. Wij doen iedere zaterdag in juni hebben wij onze lokale smakenplein en we starten op 6 juni op winkelcentrum De Loper. Op het lokale smakenplein vind je dus allerlei verschillende lokale smaken, zoals het wortel zegt. En iedere zaterdag is het op een ander winkelcentrum.
0: Oké.
2: Dus daar kan je gezellig naartoe komen om wat dingetjes te proeven, muziek, gezelligheid. Dus dat wordt één groot feest.
0: Ja. Hebben we zoveel winkelcentra? Ja, zoveel zaterdagen zijn er niet in de maand natuurlijk.
2: Ja, we hebben vier winkelcentra waar we naartoe gaan. We starten op De Loper. Dan gaan we naar de Van Hogendorp kwartier. De Westwijk. En dan eindigen we in het centrum.
0: Oké. Okay. Nou, gezellig en lekker, denk ik.
2: Nou, zeker, zeker, ja. En elke zaterdag valt er weer van alles nieuws te proeven en te beleven.
0: Ja. Toch weer iets anders dan alleen maar haring deze keer.
2: Ja, precies, precies.
0: Mooi. Maar vast ook nog wel andere leuke dingen.
2: Zeker, ja, zeker. Op 6 juni is de welbefaamde haring en bier wandeltocht. Gaat weer van start natuurlijk. Je hebt twee afstanden. De langste afstand is 25 kilometer. Dan loop je dwars door Vlaardingen, de natuur in. Dan loop je weer een prachtige route die ze hebben uitgezet.
0: Mm-hmm.
2: En daarnaast hebben we op 7 juni, de volgende dag, is de Broekpolderdag.
0: Ja.
2: En de Broekpolder is er weer heel veel te beleven.
0: Ja, ik wou zeggen, als je dat allemaal gaat opnoemen, dan is het uur voorbij.
2: Ja, precies.
0: Dan een bomvol programma hebben die.
2: Ja, daar gebeurt echt heel veel.
0: Ja, en voor iedereen wat. Het kan sportief, het kan wandelen, het kan met honden. Het gewoon voor je eigen lichaam. Of gewoon alleen maar lekker rustig genieten. Het kan allemaal.
2: Precies, precies.
0: Ja. Nee, dat is een actieve groep daar zo.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ja, en als je nou houdt van een lekker biertje van bijvoorbeeld natuurlijk de Vulkaan. Dus onze Vlaamse trots. Kan je op 13 juni naar het Vlaamings Bierfestival.
0: Oké. Gezellig en lekker ook.
2: En dan, ja, zeker.
0: En dan een haringkraampje ernaast, want haring en bier gaat ook heel goed samen.
2: Exact, jij weet het.
0: Ja, ze moeten zwemmen, hè, die visjes.
2: Exact.
0: Ja.
2: Ja, en dan hebben we de volgende dag, dan, als je dan genoeg biertjes hebt gedronken, kan je dan de volgende dag kan je er allemaal uitsporten, want dan kan je meedoen met de Urban Haring Run.
0: Okay.
2: Dat is een hardlopen evenement door Vlaardingen, waarbij je door verschillende gebouwen heen rent.
0: Mm-hmm.
2: Kan van het museum tot aan de watertoren, tot aan noem het maar op. En daar kan je dus overal doorheen heen rennen. En dan kan je eindigen bij het Urban Fit Festival in het Oranje Park. Waar je nog kan afkoelen in een bijvoorbeeld een ijsbad. Of je doet mee aan een workshop.
0: Een ijsbad voor op je hoofd na al die vulkaanbiertjes van de dag ervoor.
2: Precies, ja. Even afkoelen.
0: Ja, daarom. Mooi. Nou, het is wel allemaal lekker en het is allemaal wel culinair. Ja, niet allemaal natuurlijk. Er zijn ook wat andere dingen, maar er zit heel veel smaak en heel veel lekkers in.
2: Zeker, zeker. Ja, en op 20 en 21 juni kan je bijvoorbeeld naar Massa Muda. Daar is van alles te beleven. Er zijn ook re-enactors, noemen ze dat. Er worden daar, de middeleeuwen worden daar nagespeeld.
0: Ja.
2: Je kan ook meer verschillende workshops volgen. Je kan bijvoorbeeld speerwerpen of je kan verschillende dingen.
0: Ja, voor de mensen die het niet weten, Massa Muda, dat is de prehistorie in Vlaardingen.
2: Exact, ja. Midden in de Broekpolder.
0: Weer die Broekpolder. Daar gebeurt ook wel van alles, hè?
2: Ja, het is toch zo'n mooi gebied, hè?
0: Ja, klopt. Ja, ik kreeg vorige week bijna op mijn kop van iemand van de Broekpolder van de vereniging die het allemaal organiseert, dat ik zei dat ik er nog niet zoveel geweest was. Nou, hij stuurde me bijna mijn haren de studio uit om te gaan wandelen daar.
2: Ja, precies.
0: Ja, er zijn er ook echt trots op het gebied wat ze daar hebben.
2: Ja, zeker. Nou, het is ook een prachtig gebied. Ja. Het wordt alleen maar mooier.
0: Komt de boel er nog aan met het vaartje Nieuwe Haring deze maand? Of,
2: Ja, die komt er ook aan. De exacte datum moet ik nog even verschuldigen.
0: Ze moeten ze nog vangen natuurlijk, hè?
2: Ja, precies. 16 juni komt de allereerste haring.
0: Mm-hmm.
2: En het binnenhalen van haring, dat moet ik nog even checken. Volgens mij wordt dat de 17 juni. En dat is hier weer aan de Westhavenkade met de balder die aankomt varen natuurlijk. Met het eerste vaartje wordt ook veranderd wordt aan de...
0: Ja, altijd een leuk toneelstukje wat er opgevoerd wordt. En het is ook sowieso wel een leuk gezicht om die oude logger weer aan te zien komen.
2: Exact, ja, dat is toch altijd wel weer een prachtig gezicht.
0: Ja, ik heb één keer de eer gehad om mee te mogen varen een stukje. Hartstikke mooi.
2: Ja, dat is wel een ervaring.
0: Ja, mooi. Nou, het is een leuk maandje, denk ik. En ja, er staat vast nog veel en veel meer op jullie site.
2: Zeker, ja. Voor alles wat je wil weten, dan moet je naar de uitagenda.
0: Van Vlaardingen.
2: Precies.
0: Oké. Hey, bedankt. En maak er zelf ook een hele mooie en gezellige maand van. Geniet ervan. Niet te veel haringen, niet te veel bier is het advies. Alles met mate.
2: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Vooral de maatjes haring, die zitten al met mate. Ja. Daarom. Hey, bedankt.
2: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Deze stroopwafels zagen dat en ik ga naar Frankrijk. Dick van Bokkum van Koor 2 Things 1. Goedemorgen, wat is er aan de telefoon?
1: Ja, goedemorgen, hallo.
0: Ja. Jullie zoeken nieuwe stemmen.
1: Ja, wij zijn op zoek naar wat nieuwe stemmen. Dat komt wel eens vaker voorbij in koor, hè, dat je toch merkt dat er in de loop van de tijd wat mensen verdwijnen. Mensen krijgen andere interesses of vinden het toch leuker om een andere manier te zingen. Dat kan altijd. Soms zijn er in bepaalde stemgroepen ook wat minder mensen aanwezig, waardoor je eigenlijk het wel fijn zou vinden als er mensen bijkomen. Nou, dit is in beide gevallen, er is in dit geval een samenkomen van beide dingen, zeg maar. Dat mensen ofwel zijn weggegaan omdat ze andere interesses kregen. Ofwel dat er te weinig mensen in een bepaalde stemgroep zitten, zeg maar. Dus ja, vandaar de oproep. Mensen, kom alsjeblieft zingen bij ons.
0: Wat is ongeveer jullie repertoire? Want de mensen die luisteren willen natuurlijk eerst weten, wat zingen jullie dan zo al?
1: Ja, het is in feite pop- en musical songs. En dat zijn songs vanaf de jaren 70 tot heden. Dat spreekt iedereen wel aan. Er is altijd natuurlijk wel muziek bij wat je zegt van god, dat is hartstikke leuk. Soms denk je van nou, dit nummer vind ik niet zo, maar dat heb je altijd in

0: gehoord.
1: Ja, en zijn dat allemaal nummers die een beetje bekend in het gehoor liggen? Dat mensen zeggen, hé, dat herken ik.
0: Ja, denk aan de Beatles, denk aan ABBA, denk aan Maroon 5, denk aan Crash-Ip, denk aan Doe Maar. Allemaal songs die je van de radio kent.
1: Ja. Nu hebben jullie ook nog iets, dat jullie zingen zonder noten. Dat vind ik wel heel bijzonder, want meestal moet je toch wel een beetje muziek kunnen lezen om te kunnen meezingen.
0: Dat is bij een traditioneel koor wel zo. Hè. Dan worden er natuurlijk partituren verstrekt, ook aan de leden. Bij ons is het zo dat alleen de coach, de dirigent, die krijgt dan de partituren. De koorleden krijgen ingezongen MP3-bestanden. Die zijn door professionals ingezongen. En als je dan een driestemmig arrangement hebt, dan zijn daar dus drie stemmen die worden verstrekt aan de leden. En dan kunnen ze zelf bepalen, door goed te luisteren, bij welke stem hun stem past.
1: Ja, over het algemeen bij een koor heeft de dirigent wel een beetje inspraak in hetgene op welke groep je terechtkomt, welke toonhoogte. En dat is bij jullie niet het geval dus.
0: Nee, in feite laten we het aan de mensen zelf over. Hè. De mensen kunnen over het algemeen best zelf wel bepalen wat hun stembereik is. Natuurlijk, als je vaker zingt, wordt ook je stem gewoon beter. Hè. Je stem is een spier. Maar mensen kunnen heel goed zelf bepalen van, nou, mijn stem past bij deze stemgroep. He, bijvoorbeeld de tenorpartij, of de altpartij, of de hoge stem, de sopranen. Dat kunnen mensen heel goed zelf bepalen.
1: Ja, want anders haal je het gewoon niet.
0: Ja, precies, of je zit in de hoogte of je zit in de laagte, wat net niet lukt. Nou, dan kies je even een andere stemgroep en daar zul je van merken dat het wel beter bij je past.
1: Jullie repeteren op maandagavond, zie ik, van 7:30 tot 9:30.
0: Klopt.
1: En waar doen jullie dat in Schiedam?
0: In de Vlinder.
1: En dat is in
0: de basisschool. En daar wordt dan wekelijks inderdaad op die tijden gerepeteerd. De Vlinder zit aan Stockholm 3 in Schiedam.
1: Ja, ik weet wel waar het is, ongeveer. Het is in ieder geval in Noord. Dus dat is voor de mensen die binnen zuiden de A20 wonen, is dat wel handig om te weten.
0: Ja, zeker.
1: Als mensen zeggen, ik wil wel komen zingen bij jullie. Ik zie dat jullie dan een proefrepetitie hebben.
0: Ja, mensen kunnen altijd aanschuiven voor een gratis proefrepetitie. Kunnen ze zelf bepalen welke maandag een keer voor hen uitkomt. Fijn als je misschien even van tevoren aangeeft dat je van plan bent om te komen. Maar dat hoeft niet per se. Je kunt ook gewoon naar het koor gaan en dan zeggen van, goh, ik kom dus meedoen. Om te kijken of het iets voor mij is, dan zijn de mensen gewoon heel erg welkom voor.
1: En hoeveel mensen zijn er nu in het koor ongeveer, om en nabij?
0: Ja, we zijn in 2023 gestart. Toen heb ik trouwens ook op de radio mogen komen. Daar waren we op het hoogtepunt waren we met 25 mensen. En nu zijn we zo rond 14, 15. Dus er zijn in de loop van de jaren toch wel mensen weggegaan. Dus er is wel zaak dat er mensen bij gaan komen.
1: Ja. Hoe heet het? En dan, hoe heet het? Je hebt dan een proefrepetitie en dan denk je van, nou, het gaat wel, of ik vind het leuk. Hoe dan verder?
0: Ja, dan kun je besluiten om deel te gaan nemen aan het koor. En daarvoor wordt dan een jaarlijkse contributie gevraagd die in twee delen betaald kan worden. En een stukje inschrijfgeld. En mensen kunnen dan in feite zijn dan inderdaad van een bepaalde periode lid. Hè. Dat is minimaal 5 maanden. En dan mocht je die 5 maanden denken, nou, het is toch niet zo leuk. Nou ja, dan stop je ermee. Dat is natuurlijk altijd mogelijk.
1: Treden jullie ook buiten de repetities op ergens in Schiedam of omstreken?
0: Ja, we hebben meegedaan met Schiedam 57, hè. Dat was vorig jaar. Daarnaast doen we ook aan andere festivals mee, zoals het Festival in Rotterdam, Rotjekoor Festival heet dat. En andere festivals in de buurt, of we besluiten ook af en toe om zelf een optreden te doen binnen de kamers voor de familie en vrienden, zeg maar.
1: Maar bijvoorbeeld met brandersfeesten, bij wijze van spreken, in Schiedam, dat zou ook nog kunnen.
0: Ja, dat kan ook. Daar zijn we ook een keer aan deelgenomen. En dat is ook erg leuk om te doen. Ja.
1: Ja. Als mensen naar het hele verhaal hebben van, hoe kan ik me aanmelden of hoe kom ik met jullie in contact?
0: Ja, dan is dat best wel simpel. Hè? Je hebt tegenwoordig een website. Die is ook voor dit koor. Daar heeft een website. Dat is www. En dan to sing S1. Dan schrijf je 2 sing. Dan een S. En dan weer een 1. Een cijfer 1. .nl. Dus to sing S1.nl. We hebben ook een telefoonnummer natuurlijk. Wat je kunt bellen. Dat is 06-51-50-5768. En als laatste het e-mailadres, dat is info@vokaalregionaal aan elkaar geschreven.nl.
1: En hoeveel mensen kan je, heb je nodig, zeg maar, voor een...
0: Nou ja, veel. Het fijne is als er meer mensen zijn, dus zeker, laten we zeggen, boven de 20, boven de 25. Dan is het een leuke groep. Hè? Want er zijn altijd mensen in een bepaalde tijd of in de week die een keer niet kunnen. En als je, hoe minder mensen je hebt, hoe kwetsbaarder je bent in je stemgroepen, zeg maar. Dus mensen zijn allemaal van harte welkom. Kom in grote getalen naar het koor, want we kunnen jullie best gebruiken.
1: Doen jullie ook buiten het zingen nog leuke uitjes met elkaar?
0: Eén keer per jaar gaan de mensen gezamenlijk gaan ze een hapje eten. Dat doen ze in een bepaald restaurant waar ze daarvoor kiezen. En dat is leuk voor de groepsverbinding, zeg maar.
1: Ja. Zijn er nog dingen die je wil melden? Want ik denk dat we het zo'n beetje doorgeworsteld hebben wat er allemaal mogelijk is en hoe je aan moet melden.
0: Denk ik ook. Het is heel leuk om te zingen. Je wordt er blij van. Je krijgt er energie van. Dus ja, wat wil je tegenwoordig nog meer?
1: Nou, ik hoop dat er ook mensen gaan reageren. En dat er in ieder geval behoorlijk wat bij komt. Want dan wordt het wel eens leuk voor jullie.
0: Ja, zeker, zeker. In ieder geval bedankt voor de aandacht hiervoor.
1: Nou, in ieder geval jij ook bedankt voor de bijdrage. En een fijne dag verder.
0: Hetzelfde. Dank je wel.

0: in het theater.
1: Ja, de komende week in het theater. Theater aan de Schie. Mooie voorstellingen. En natuurlijk altijd weer iemand aan de telefoon. Janna, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Weer een leuk weekje. En we beginnen met een hele nieuwe ploeg.
2: Ja, de nieuwe ploeg, de opvolgers. Het is een scherpe cabaretvoorstelling over familie, macht en opvolging binnen een familiebedrijf. De makers laten zich onder andere inspireren door familieseries zoals Succession. Dus je krijgt veel onderlinge strijd, ongemakkelijke situaties en een heleboel satire. Het leuke is dat het een heel herkenbare voorstelling is, want het gaat natuurlijk over familiesituaties. Maar het voelt ook tegelijkertijd compleet ontspoord. Het is een voorstelling waarbij je soms denkt van dit is echt absurd, maar ook pijnlijk herkenbaar.
1: Ja, ja. Nou, dat heb je wel vaak met cabaretvoorstellingen, dat het...
2: Zeker weten. Ja.
1: Dat je eigenlijk zeker denkt van het is, ik zit wel te lachen, maar het gaat eigenlijk wel een beetje over mij.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, en dat kan best confronterend zijn.
2: Zeker weten.
1: Maar goed, dan krijg je overigens een keertje een beetje een goede blik op jezelf. Dus dat kan geen kwaad.
2: Zeker weten.
1: Ja, en dan hebben we zondag twee dingetjes in het Wennekepand. Een verhuring van de Schiedamse Vrouwen.
2: Ja, de Schiedamse Vrouwen met voorstelling Voila Theater Fashion Event.
1: Ja.
2: De 15e en de laatste editie.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk veel meer dan een fashion show. Het wordt neergezet als een complete belevenis met mode, muziek, DJ's, entertainment en ook een afterparty in de winkel. In de winkel zelf.
1: Mm-hmm. Ja, en die is vlakbij. Die is eventjes het hoekje om en dan ben je er.
2: Ja,
1: de grote markt. Ja, en het leuke is van de Schiedamse Vrouwen, dat mevrouw Malta, die heeft dat ooit is georganiseerd. En die had al beslist dat dit de laatste zou zijn. En toen kwam later een andere winkelpand op haar pad waar ze naartoe ging verhuizen. En die zit niet hier in Schiedam, maar die is heel ergens anders. Dus ja, toen was het sowieso definitief de laatste.
2: Oh, nou, zeker iets wat je niet kan missen dan.
1: Nee, daarom. En, ja, wat je ook eigenlijk niet mag missen, vind ik, is een tribute to John Denver. Thank God I'm a country boy.
2: Ja, deze voorstelling draait niet alleen om de bekendste hit van John Denver, maar ook echt om het verhaal en de sfeer achter zijn muziek.
1: Ja.
2: Jimmy, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Jimmy Duchateau probeert John Denver niet letterlijk te imiteren, maar probeert echt zijn muziek juist op een hele oprechte manier tot leven te brengen. En daarom voelt deze voorstelling ook hartstikke warm en ook nostalgisch aan. En voor liefhebbers van country en folk is het zeker een aanrader.
1: Ja. Ja, en ik heb even stiekem gekeken en volgens mij was er in de grote zaal nog, waren er nog 3 stoeltjes te krijgen en dan op het balkon nog wat. Dus hij loopt wel aardig vol.
2: Ja, inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in.
1: Dus wil je er nog naartoe, dan moet je snel zijn.
2: Ja, nu de kans grijpen.
1: Ja. En dan hebben we de maand mei alweer gehad, gaat toch heel snel. Dan beginnen we naar juni, de donderdag.
2: Ja, Jawad en Sufi met zijn voorstelling Georganiseerde Ruïne.
1: Mm-hmm.
2: Ruïne komt van het woordje ruïne. Of ruïne komt van het woordje ruïne. Wie weet het.
1: Ja,
2: dat maakt tijdens deze show helemaal niet uit. Want uiteindelijk zijn we allemaal een ruïne, zegt Jawad en Sufi.
1: Oké, en hij zal vast ook wel uitleggen wat het is.
2: Ja, dat zal hij zeker doen. Ja. Ik denk dat het gaat over het woordje, ook het woordje chaos.
1: Mm-hmm.
2: Want hij brengt het chaos als levensstijl naar het theater. Hij vertelt over bizarre situaties, drukte en waarom het juist goed functioneert als alles een beetje ontspoort.
1: Mm-hmm.
2: Zijn stijl is heel energiek en snel met veel typjes en ook herkenbare situaties. En het mooie is dat hij van een complete chaos juist iets heel grappigs en herkenbaars kan maken. Ja.
1: Nou, misschien gaan we er dan uit en dan kunnen we alles afvinken wat hij heeft uitgelegd. En dan komt er mooi uit, want vrijdag komen de blauwe vinkjes.
2: Ja, Poeha komt met het cabaretvoorstelling naar het theater. Ze hebben echt een hele frisse cabaretstijl. Er zit veel tempo, veel sketches, muziek en heel veel actualiteit in. In Poeha nemen ze allerlei dagelijkse onzin en drukte op de hak. En dingen waar we met z'n allen misschien net iets te belangrijk over doen. Ja, gaan zij op een hele grappige manier eigenlijk het publiek een beetje confronteren.
1: Ja.
2: Het is herkenbaar, maar dan ook, net zoals eigenlijk bij de vorige voorstelling, compleet uitvergroot en absurd gemaakt.
1: Ja.
2: Net zoals bij een heleboel cabaretvoorstellingen, denk ik.
1: Ja. En dan komt zaterdag het toneel behoorlijk vol te staan in het Theater aan de Schie, want dan komt er een band van maar liefst 16 man.
2: Ja, Kaseko in concert. Zo weer. Het wordt een muzikale feestavond met een grote liveband en een reis door de Surinaamse muziekgeschiedenis. Je hoort allerlei bekende Kaseko en Caribische invloeden terug. En er zit ook veel humor in, doordat degene die het presenteert, de comedian Clifton Brown, zal zijn.
1: Mm-hmm.
2: Het is een voorstelling waarbij de sfeer meteen goed zit en waarbij eigenlijk iedereen automatisch wel meegaat in deze muziek.
1: Ja, ja, als ze het goed spelen, kan je niet echt stil blijven zitten, denk ik.
2: Nee, en ik denk ook dat zij zelf ook enorm hopen op een feest.
1: Ja, ik moet zeggen, zij zullen...
2: Stilzitten is zeker niet nodig. Ja. Lekker dansen.
1: Ja, daarom. Ze zullen zelf ook niet stil blijven staan op het toneel.
2: Dat denk ik ook niet.
1: Nee, dat wordt met het ritmes uit van hun continent te kunnen, dan wordt dat knap bewegen.
2: Zeker.
1: En dan hebben we weer een hele week gehad.
2: Yes.
1: Nou, dan bellen we volgende week weer.
2: Zie ik je volgende week
1: weer. Ja, oké. Okay. Hey, bedankt.
2: Bye.

0: Hadden we net een koor van Two Sings One. En nu hebben we een zangeres die noemt zich S10. Oftewel Steen. En vrouwtje. En ze haat hem. Ach, wat zielig toch. Word je eerst welkom geheten door Adele met Hello als eerste plaat. En nou haat ze hem. Nou. Naast mij zit Sventa Krikke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dank van voor de uitnodiging.
0: Ja, Digitaal Taalhuis. Digitaal Huis noemen we het dan maar.
1: Digitaal Huis.
0: En ja, eigenlijk had ik je uitgenodigd omdat jullie... stond in de kranten, zochten naar mensen om een workshop te kunnen volgen in begeleiding. Ik zeg, nou, kom daarover praten. Misschien vinden we er nog een paar. Zo, ja, maar het is niet nodig, want hij zit vol.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Nou, leuk dat je was gekomen. Ja.
1: Oké, okay, tot ziens.
0: Maar nee, want er komen er nog meer dit jaar. En daar gaan we het later nog wel een keer over hebben. Maar het Digitaal Taalhuis, de Digitaal Huis dus. Wat doet hij precies?
1: Het Digitaal Huis biedt ondersteuning op digitaal gebied en taalgebied voor Schiedammers. En dan kun je denken aan spreekuren waar mensen leren over het werken met computers, hoe een app op een smartphone werkt, maar ook het beter Nederlands leren. We hebben zelfs een groep onder leiding van een docent om mensen te helpen van Nederlandse afkomst, of in ieder geval Nederlands taalgebied, om te helpen leren, beter leren lezen en schrijven. Maar de meeste vrijwilligers van ons die richten zich op het individueel begeleiden van mensen die het Nederlands beter willen leren spreken.
0: Ja. En gaat het dan die Nederlanders die gewoon door hun opleiding min of meer dyslexisch zijn of analfabeet?
1: Nee,
0: of gaat het juist om buitenlanders?
1: De groep onder leiding van de docent, die spreken van origine Nederlands. En dat zijn dan mensen die in Nederland opgegroeid zijn, maar ook bijvoorbeeld in Suriname of Curaçao. Maar de meeste mensen zijn nieuwkomers in Schiedam. Die zijn de taal aan het leren en die kunnen wij extra begeleiden.
0: Ja, ja. Dan dan heb je daar niveaus in of moet je toch wel een bepaalde basis hebben?
1: Een basis moeten ze al een beetje hebben. En daar zijn taalscholen, taalkursussen voor. Wat voor ons belangrijk is, is om mensen verder te helpen met spreekvaardigheid met name. We hebben ook groepen begrijpend lezen. Want je kan wel een tekst de woorden begrijpen, maar dan begrijp je nog niet wat erin staat. Nee. Dus begrijpend lezen, taalcafés en taalcoaching.
0: Ja. Ik kan me voorstellen, als je wat ouder bent en je gaat daar naartoe, dat je je best een beetje schaamt dat je nog niet zo goed bent in je eigen taal. Dat je slecht kan lezen of slecht kan schrijven, moeilijk uit je woorden komt. Dat is toch een barrière die je overheen moet.
1: Ja, dat is zeker een barrière. En helaas, dat soort mensen komen nog niet snel bij de bibliotheek over de drempel. Digitaal Huis hoort bij de bibliotheek Schiedam. Het is lastig om die mensen bij ons te krijgen voor hulp. Die hebben vaak al een manier in het leven gevonden om zich te redden, ja, zonder lezen en schrijven. Maar wij bieden ze graag gratis hulp als zij daar behoefte aan hebben.
0: Mensen zijn vindingrijk, hè?
1: Zeker. Dan. Gelukkig maar.
0: Ja, ja. Nee, want ik weet nog wel dat toen jullie begonnen met dit project bij de bibliotheek, dat er echt een paar mensen geselecteerd waren die heel slecht konden lezen en schrijven. En die zich helemaal hebben ontwikkeld en op het laatst zelf taalcoach geworden zijn.
1: Ja, niet zozeer taalcoach, maar wel ambassadeur van Schiedam.
0: Sorry.
1: Ja, op taalgebied. Ja, ja. Klopt. Ja.
0: Dat is taal. Digitaal is ook taal, zeg je, maar dat is dan de taal voor de computers.
1: Ja, precies.
0: Is dat ook voor de hele nerds of is ook daar wel weer enige basiskennis voor verwacht?
1: Nee, dat gaat juist ook om de basis. Mensen die nog helemaal niet kunnen werken met een computer of met een smartphone, die zijn van harte welkom. We hebben beginnerscursus, heet onder andere Klik en Tik. Maar voor mensen die de taal nog niet goed spreken, hebben we ook een taalklikcursus, die wat uitgebreider is. Zodat mensen echt kunnen leren hoe stuur je nou een mailtje, hoe werkt een muis. Maar we hebben ook wat verdere cursussen die gaan in het werken met overheidswebsites. Dat valt onder IDO, informatie.digitaleoverheid. Wij helpen dus mensen als ze problemen hebben met het aanvragen van een vergunning, met hun belastingaangifte inzenden of het aanmaken van een DigiD. Dus op die manier kunnen wij mensen ondersteunen.
0: Ja, Dan zou ik met het aanmaken met DigiD even wachten tot we weten wat er precies mee gaat gebeuren. Want dat wordt ook erg tricky.
1: Ja, toch heb je hem soms nodig.
0: Ja, je hebt hem nodig.
1: Je ontkomt er niet aan.
0: Nee. Maar ja, de DigiD, tik en klik zeg je.
1: Nou,
0: daar word je helemaal getikt van af en toe, denk ik.
1: Want, moet ook een beetje kunnen tikken op de computer.
0: Ja, want als ik naar mijn eigen situatie kijk, ik ben er best wel redelijk handig mee. Maar er zitten mensen om mijn omgeving die echt digibeet zijn. En die kunnen, als ze het zelfstandig moeten gaan doen, behoorlijk in de problemen komen.
1: Ja, dat klopt helemaal. En daarom hebben we ook spreekuren op verschillende plaatsen in de stad om mensen te helpen. Niet iedereen kan dat nog zelf leren. Dus mensen die iets moeten doen, iets moeten indienen ergens of iets dergelijks, die kunnen gewoon naar een spreekuur komen en onze vrijwilligers gaan dan helpen.
0: Ja, want ten eerste, je krijgt alles van de overheid krijg je in je mailbox als je een mailbox hebt. Maar het is allemaal digitaal. Maar ook je toeslagen, die moet je ook allemaal via digitaal doen. Dus aan de ene kant heb je kans dat je geld misloopt omdat je je toeslagen niet hebt. Maar aan de andere kant dat je heel veel boetes krijgt omdat je niet reageert op dingen. En dan vind ik wel de overheid weer zo sympathiek dat ze daar gelijk toeslagen opleggen en niet betalen, worden ze nog hoger en nog hoger, nog hoger. Dat ze de eigen mensen gewoon goed in de problemen brengen.
1: Ja, dat is inderdaad heel lastig. En daarvoor kunnen mensen naar ons toe komen, zodat wij hen kunnen helpen. Bij voorkeur leren we het ze zelf. Maar niet iedereen is daartoe in staat. Dus we zien ook sommige mensen regelmatig terugkomen als er weer iets ingediend moet worden of iets dergelijks.
0: En mensen die nou wel digitaal willen gaan leren, maar die helemaal ook niks weten en ook geen apparatuur hebben. Want je moet wel zo'n ding voor je neus kunnen hebben.
1: Ja, tijdens de cursussen hebben wij natuurlijk zelf materialen. We hebben zelf een leslokaal waar laptops aanwezig zijn. Dus daar kunnen ze gewoon werken. En op je telefoon kan tegenwoordig een heleboel, maar nog niet alles.
0: Nee, maar wel heel veel inderdaad. En dat wordt ook alleen maar, met elke nieuwe update van je telefoons kan er weer meer mee.
1: Ja, precies. En dan kun je weer naar het spreekuur gaan om daar hulp bij te krijgen.
0: Ja, dat kan je ook. Dat is hard. Je zei dat er op meerdere plekken was. De bibliotheek natuurlijk, in de Korenbeurs.
1: Ja.
0: Tegenwoordig hebben we een hele mooie nieuwe locatie op de Zwaluwlaan.
1: Ja, klopt. En daar organiseren we ook van alles. We hebben daar een taalcafé. Sommige taalcoaches begeleiden hun, wat wij noemen, taalvragers. Dus de nieuwkomer die Nederlands aan het leren is. We hebben daar ook digitale spreekuren. Dus we organiseren daaraan al een aantal mooie dingen. Ja.
0: Ja, en nog meer locaties waar...
1: De Hof in Zuid, daar hebben we ook digitale spreekuren. We zitten bijvoorbeeld ook op het Dreesplein in het wijkcentrum voor een digitaal spreekuur. We hebben een taalcafé in de Kansenfabriek bij de Wereldschool. We hebben een taalcafé aan de Singel. In Noord ook, dus op verschillende plaatsen
0: eigenlijk
1: in de stad.
0: Waar je ook woont in Schiedam, je kan er bijna lopend naartoe.
1: Nou, nog net niet overal, maar we doen ons best om plekken te zoeken waar we activiteiten kunnen ontwikkelen. Ja.
0: We gaan naar Parijs, zie ik.

0: Ja, Digitaal Huis. Sven, daar krikken naast me om daarover te praten. We hebben al een heleboel gehoord van dat. Maar ja, waar zijn eigenlijk voor kwam de workshop die er die vol is? Dus daar hoeven we niet meer over te praten, maar er komen er meer. Hoe gaat zo'n workshop precies in zijn werk? Wat leer je daar? Hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, het is een training in 3 dagdelen die we aanbieden voor taalvrijwilligers. Mensen leren daar hoe iemand een nieuwe taal gaat leren. Maar ze leren daarnaast ook hoe het zit met cultuurverschillen waar je als vrijwilliger tegenaan kan lopen. Maar ook hoe werk je met leerboeken. Er zijn speciale methodes ontwikkeld voor taalcoaches. Hoe werk je met een taalspel? Hoe kun je op een leuke manier iemand een les, zeg maar, het is niet echt les, het is ondersteuning. Maar hoe bied je dat aan op een manier dat iemand gemotiveerd blijft om samen met een taalcoach te werken?
0: Ja, want je kan natuurlijk ook op verschillende manieren. Bijvoorbeeld eventjes de klas uitlopen, gewoon de straat op en kijken hoe ver zijn jullie. Wat kan je benoemen, wat kan je niet benoemen? Gaat het ook op die manier een beetje?
1: Ja, natuurlijk. Heel veel taalcoaches werken bijvoorbeeld in de Korenbeurs of in Bibliotheek Noord. Maar een aantal taalcoaches gaan ook regelmatig de straat op. Ja. Gaan samen wandelen, samen dingen bespreken. Gaan samen een supermarkt in, naar de markt of iets dergelijks. Om daar ook weer extra dingen te leren.
0: We zoeken jullie straks weer nieuwe mensen die het willen leren. Behalve dat ze heel erg enthousiast zijn en gemotiveerd. Hebben ze nog meer dingen nodig om toegelaten te worden?
1: Nee, je hoeft geen specifieke achtergrond te hebben. Het belangrijkste is dat je graag een Schiedammer wil helpen. En dat je de taal behoorlijk spreekt. Het is niet zo dat je die perfect hoeft te spreken. Hier in de omgeving, we hebben een beetje een Rotterdamse accent hier. Sommige mensen hebben daar last van. We hebben ook taalcoaches die de taal zelf ook nog niet perfect spreken, maar wel een beginner kunnen begeleiden.
0: Oh ja. Ja, ik vind het hartstikke mooi. We gaan natuurlijk, als jullie met die nieuwe cursussen gaan beginnen, dan wil ik gewoon nog een keertje in Duitsland. We gaan er dieper op in.
1: Oh, heel graag. Ja.
0: Ik schoot er me net in, ik ben het nu alweer kwijt. Erg is dat, hè? Ja,
1: mag ik misschien nog even zeggen dat taalvrijwilligers van andere Schiedamse organisaties zijn ook van harte welkom om zich bij ons aan te melden. Zij mogen bij ons ook gewoon de training volgen.
0: Ja. Zijn er andere organisaties die taalcursussen geven dan?
1: Ja, wij zijn niet van de taalcursussen, maar van de ondersteuning. Maar we hebben taalscholen hier. We hebben allerlei organisaties die taalondersteuning bieden. En hun taalvrijwilligers kunnen bij ons ook de opleiding volgen.
0: Het Digitaal Huis, hoe komen we in contact en waar kan je vinden wat ze allemaal aanbieden?
1: Nou, op de website van de Bibliotheek Schiedam kun je Digitaal Huis aanklikken. En dan zie je meer over wat wij doen.
0: Ja, dit is voor alle digibeten en voor alle, niet analfabeten, maar mensen die toch wat taalondersteuning hebben. Zo toegankelijk door heel Schiedam heen, bijna overal. Niet overal, bijna overal. ik zal het niet nog een keer zeggen. Ik zou zeggen, maak er gebruik van Schiedammers als je ondersteuning nodig hebt in een van de dingen. En raadpleeg de site, want er gebeuren heel veel mooie dingen bij jullie.
1: Absoluut. En niet alleen op digitaal en taalgebied.
0: Nee, op de bibliotheek is wat dat betreft op heel veel gebieden heel erg actief. Dat weten we.
1: Ja, zeker.
0: Svinta, bedankt.
1: Nou, heel graag gedaan. Dank voor de uitnodiging om hier te komen. En ik kom graag nog een keertje.
0: Is goed.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen 1,5 week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.

0: Ja, toen ze een paar weken geleden bij ons in de uitzending was, Francis van Broekhuizen. Het heeft ze bekend dat ze dit nummer ook wel eens heeft gezongen. En dat ze het een heerlijk nummer vindt om naar te luisteren, maar ook om zelf te zingen. Lekker uithalen. Welkom terug in het tweede uur van 2 op zaterdag 30 mei. En wat gaan wij nog doen? We gaan praten met Alain Couvet over het schaapscheren. Wat binnenkort bij de Fokkenstaart kudde is. En er zijn natuurlijk ook andere dingen te doen. Ad van der Kouwen, die krijgen we aan de telefoon om te praten over de laatste concerten in Huis te Poorten van dit seizoen. We gaan labyrinth wandelen met Jolanda Kluft, de wandelcoach. Maar we beginnen met heel wat anders.
1: Komende week in het theater.
0: Ja, de komende week in het theater. De Stadse Gehoorzaal aan de telefoon. Robin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, niet zo heel erg veel. Het is niet een volle week dat je zegt van elke dag druk aan de bak. Maar toch wel weer een paar hele leuke voorstellingen. Vanavond al een tribute to, ja, voor sommige mensen toch wel jeugdsentiment, MTV. En dan de Unplugged Sessions.
2: De Unplugged versie, dat is een televisieprogramma van vroeger. MTV Unplugged, waarbij akoestische optredens werden gegeven van bekende hits uit die tijden. Ja. En dat komt nu terug in het theater voor de Intimate Edition. Dus gezellig bij ons in de harmonie kan je genieten van die muziek van toen in een prachtige akoestische setting.
0: Ja, het was ineens een hele rage. Hè? Eric Clapton ging unplugged, de Golden Earring ging unplugged. Alle grote bands gingen ineens unplugged spelen.
2: Ja, precies. Weer even terug naar de basis.
0: Ja.
2: En dan zien dat het nog steeds even mooi is.
0: Of mooier zelfs. Voor sommige nummers werden alleen maar mooier als je ze niet verstrekt hoorde. Maar goed.
2: Precies.
0: Dat is ieders persoonlijke smaak natuurlijk. Hè. En als je dan lekker uitgezongen bent, kan je ook nog eventjes naar de eindmusical.
2: Ja, want we gaan richting het einde van het schooljaar. En dat betekent dat heel veel groepen 8 de eindmusical aan het oefenen zijn. En dat is ook meteen de titel van een gelijknamige online serie. Een tv-serie, de eindmusical. En die komt nu naar het theater met de grootste hits van het Junior Song Festival erin. Gaat het over groep 8 die op musicalkamp gaat. En daarbij worden ze geholpen door professionals uit het vak. Dus dat wordt echt een muzikaal feestje, verwacht ik. Om lekker het schooljaar mee af te sluiten. Dus vooral leuk voor de leerlingen die dit jaar zelf in hun eigen musical staan. Om een keer te komen kijken hoe dat is.
0: Ja, kunnen ze vast zien hoe het is.
2: Precies, even wennen alvast aan het theater.
0: Ja, er komt ook een heel ander iets naar het theater. The Walk of Life, de opening van een Mental Health Week.
2: Exact. Ja, het is komende week de Mental Health Week. En binnen Vlaardingen zijn er diverse evenementen voor op touw gezet. En één daarvan is de Walk of Life. En wij zijn het startpunt van die wandeling. Daarbij ga je met een groep door heel Vlaardingen en omgeving wandelen. Terwijl je onderweg gewoon goede gesprekken kan hebben met elkaar.
0: Ja, ik wou zeggen, je kan het levenslied zingen. Walk of Life en je zingt het levenslied. Nou,
2: wie weet, dat alles mag, denk ik hoor.
0: Ja, daarom. Dat is weer eens wat anders als het potje met vet wel op tafel wordt gezet.
2: Precies, maar dat is ook gezellig natuurlijk. Ja. Dus wie weet ontbreekt die niet.
0: Nee, dat houdt de sfeer er wel in meestal. En als je op een hele andere manier wil bewegen of daar althans aan toe bent, dan ga je naar Hartgras.
2: Precies, want we gaan richting het WK voetbal. Dat zit er weer aan te komen natuurlijk.
0: Is dat zo?
2: Ik zie hier en daar al oranje vlaggetjes opgehangen worden. En Hartgras, die doet eraan mee met Hartgras naar het WK in het theater. Een lekker theatercollege waarbij je helemaal bijgepraat wordt over de wereld achter het WK. Met literatuur, humor, film en muziek van Okko Bar. Dat is ook leuk om te vermelden. Ja. Met onder andere Wilfried de Jong, Hugo Borst en Wessel Penning. En nog een heel elftal aan andere mensen die meekomen doen.
0: Kijk, nou, hartstikke mooi.
2: Zeker.
0: En ook hartstikke mooi. En die eerste recensies heb ik al gelezen. Huub Stapel. Mannen komen van Mars, geloof ik.
2: Precies, het onvermijdelijke vervolg wordt ook wel genoemd van de Monster Theater hit uit 2012, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Die heel lang gespeeld heeft. En nu komt hij met deel 2 van Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus, waarin hij weer het verschil tussen mannen en vrouwen en vooral binnen de relatie aan de tand gaat voelen. Dus waarschijnlijk een beetje pijnlijk herkenbare comedy gaat het worden.
0: Ja, ja, de eerste recensies die ik ervan heb gelezen waren weer heel erg goed.
2: Precies, dus ik zou zeggen, kom vooral nog langs. Er zijn nog plekken bij ons, dus het wordt een hilarische avond, verwacht ik.
0: En een hele drukke zaterdag voor jullie, want met maar liefst twee dingen. Een kinderpraatshow en muziek van Fleetwood Mac.
2: Exact, de allereerste kinderpraatshow door Kani Bonger is een theatermaker. En dat is onderdeel ook van de Mental Health Week. Met het evenement staat ze nog een paar keer later bij ons in het seizoen. Maar het is letterlijk, ze staat met een praatpaal die normaal vroeger langs de weg stond, zo'n groot geel ding. Staat ze op het toneel en daar kunnen we gaan praten over emoties, over het goede nieuws, over wat in je hart speelt en wat belangrijk is. Dus voor alles is een plekje bij de praatpaal.
0: Ja, en dan, ja, ik zei het al, de tribute to Fleetwood Mac.
2: Zeker, de zaterdagavond sluit zo goed af met de Cosmic Carnival. A tribute to Fleetwood Mac, inderdaad. Misschien wel bekend van, door de kijkers van de tribute Battle of the Bands. En zij komen weer terug naar Vlaardingen met een nieuwe theatershow op zaterdag 6 juni. En er zijn nog plekken voor.
0: Kijk, en ja, ik zeg persoonlijk heel erg oneerbiedig niet de beste versie van Fleetwood Mac. Want die was toen Peter Green nog in de band zat en het echt een rauwe blues was. Maar ja, ze waren niet minder succesvol toen die weggingen en er een paar andere mensen kwamen.
2: Precies, ja, de smaak kan verschillen, hè. Dus dat,
0: ja, daarom.
2: Maar we gaan genieten van een heerlijk avondje muziek.
0: Ja, in ieder geval zijn die tributes inderdaad tegenwoordig heel erg goed. En ja, de echte, de originele, die zijn voor gewone mensen bijna niet meer te betalen of ze toeren niet meer.
2: Precies, dus dan, en nu kan je gewoon lekker in Vlaardingen, lekker lokaal luisteren naar die muziek.
0: Ja.
2: Dus dat belooft ook een hele fijne avond te worden.
0: Ik zit even mee te spieken. Ik zie dat er eigenlijk daarna een beetje een rustpauze voor jullie komt. Jullie hebben zondag nog Heroes staan. Dat is wel heel apart.
2: Zeker, dat is met de fanfare de Bereden Wapens, oftewel het orkest van de Koninklijke Landmacht. Mm-hmm. En zij gaan een concert geven rondom dus het held zijn en bekende muziek van onder andere David Bowie natuurlijk.
0: Ja.
2: En andere bekende artiesten in een grote, een soort bijna big band-achtige setting.
0: Ja, en ik zou zeggen, mensen die nog niks te doen hebben die zondag en toch een beetje nieuwsgierig zijn, ga eens kijken, want het klinkt zo anders door zo'n band gespeeld.
2: Ja, het zijn echt natuurlijk de professionals ook. Dus
0: ja.
2: Er gaat niks boven een groot orkest dat er zit.
0: Ja, en dan de volgende is pas op 14 juni. Dus ik denk, als we die noemen, Swinging Sunday. Ook dan, met een big band.
2: Dan hebben we inderdaad nog een big band staan. Dus we blijven in de muziek. Maar dan mag er meegedanst worden bij ons in de bovenfoyer. Gezellig, een gezellige dansmiddag met de Q Big Band. Op zondag 14 juni is de eerste editie. Dus iedereen is van harte welkom om langs te komen.
0: Dat,
2: mee te dansen of gewoon gezellig te kijken. En de toegang is volledig gratis.
0: Ja, ik wou zeggen, ik zie dat ze drie keer komen. In juni, december en en nog een keer in juni. En
2: ja,
0: inderdaad, je moet wel eventjes afspreken dat het niet te vol wordt. Maar het is helemaal gratis.
2: Precies, en er is altijd nog een plekje op de dansvloer. Dus spontaan binnenkomen walsen mag ook.
0: Ja, nou heerlijk. En dan hebben we gewoon twee weken gehad in één keer. Jeetje.
2: Nou, doen we lekker.
0: Ja, daarom. Mogen jullie volgende week een keertje vrij?
2: Nou, dan gaan we van de zon genieten, hopelijk.
0: Ja, stoor ik jullie niet. Hé, hey, bedankt.
2: Jullie bedankt weer.
0: Oké, tot de volgende keer. Hoi hoi.
2: Tot de volgende.

0: UB40 en Sing Our Song. Aangeschoven is Jolanda Kluft. Goedemorgen.
1: Ja. Morgen.
0: We gaan het hebben over de dag van het park en dat is morgen, 31 ja. mei. En dan ga jij organiseren een labyrint.
1: Ja, een labyrintwandeling.
0: Wandeling.
1: Ja.
0: En misschien kan je eerst even uitleggen wat dat dan ongeveer inhoudt. Want
1: ja.
0: dat weten niet heel veel mensen, denk ik. Want het is iets wat... Ja, zelfs ik wist het niet.
1: Oh, maar ik heb het moeten lezen. Dat merk ik ook wel. Dat mensen daar van allerlei ideeën bij hebben. En er zijn... Ja, je hebt labyrinthen en je hebt doolhoven. En een doolhof is een weg waar je... een soort park met heggetjes en zo... waar je de weg moet vinden, zoeken, maar een labyrint kan je niet in verdwalen. De weg wijst zich vanzelf. En het is eigenlijk een pad. Het is ook wel moeilijk uit te leggen op de radio. Het is een pad wat je loopt in een cirkelvorm met wendingen. En uiteindelijk loop je naar een centraal punt, het centrum. En vanuit dat centrum loop je hetzelfde pad weer terug.
0: Ja,
1: is dat een beetje duidelijk? Als je,
0: je hoeft in ieder geval niet in vergelijking met een doolhof... dat je een keer terug moet lopen, want daar kan ik niet heen. Maar het volgt vanzelf.
1: Het volgt vanzelf. Je hoeft er dus eigenlijk niet bij na te denken. En ze zeggen het is de weg naar binnen. Het is de levensweg. Er zijn heel veel symbolieken voor.
0: En dat ga je dan morgen doen in het... In het Dag van het Park.
1: Ja.
0: En dat begint om 2:00.
1: Ja, want ik doe 2 keer een wandeling. 1 om 2:00 en 1 om 3:30. Maar ik moet zeggen dat het nu vooral aanmeldingen zijn voor 2:00. Dus we gaan het zien. Wat vroeg je nou precies? Ja, om 2:00.
0: En dat doe je dan in het Beatrixpark.
1: Ja. ja.
0: Maar je hebt hier een keurige tekening van het labyrint liggen. Maar als je dus mee hoort, hoeveel mensen kan je dat lopen dan?
1: Ja, best wel met een aantal. Hè? Als je maar afstand houdt. Hè? Je loopt erin en je loopt dan achter elkaar aan. Je houdt een stukje afstand. En sommigen lopen wat sneller dan anderen. Je mag inhalen, is geen probleem. Maar in het midden is het altijd wel mooi om even stil te staan. Dus dan is het ook wel fijn dat het geen opstopping wordt.
0: Nou,
1: maar als je maar genoeg ruimte houdt, mensen komen er ook weer uit. Dus dan, het kan alsmaar doorlopen.
0: Dat is wel de bedoeling.
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Het is van 2 tot 3:30?
1: Ja, van 2. Ik denk dat ik ongeveer 1 uur bezig ben. En dan zit er een beetje pauze tussen voor de volgende wandeling.
0: Ja.
1: Dus het is denk ik dik 1 uur dat ik de tijd neem. En dat is niet alleen het labyrint wandelen. Want ik wil ook nog wat mindfulness oefeningen doen. En een stukje lopen op de plek in het park. Om een beetje in de sfeer te komen, zeg maar.
0: Want er staat hier een stukje wat ik hier heb. Verschillende religies en culturen gebruik maken tot rust te komen en weer terug. Labyrinthen worden door verschillende religies gebruikt.
1: Ja.
0: En culturen.
1: Ja.
0: En dat is allemaal om die mindfulness ook...
1: Er zijn een heleboel verschillende betekenissen die eraan gegeven worden. De laatste tijd is het meer een mindfulness-achtig iets... Meer bezieling, maar het is al 3000 jaar oud. Het zijn de eerste al gevonden, maar werd bijvoorbeeld ook door vissers in Scandinavië gebruikt voor een behouden visvaart.
0: Ja.
1: En in kerken, er liggen er ook een aantal in kerken, in grote kathedralen in Frankrijk, maar ook in Maastricht, in de Sint-Servaas. En ja, daar is natuurlijk het christelijke aspect daarin betrokken. Hè? Maar het komt ook in India voor en in Afrika. Dus, en dat vind ik zelf ook het mooie. Dat het vanuit allerlei invalshoeken gezien kan worden.
0: En het heeft dus, zijn mensen geven daar allemaal een andere waarde aan.
1: Ja.
2: Het is gewoon, denk ik eigenlijk, dat patroon lopen.
1: Ja.
2: En dan helemaal in je eigen hoofd tot bezinning komen.
1: Ja.
2: En of ik het nou in de kerk doe, dan geeft dat me christelijk inzicht.

0: want daarom doe ik het daar. Maar een Hindoestaan die doet het in India op zijn gasveld.
1: Ja.
0: En denk dat bepaalt welke regie, welke stroming eraan zit.
1: Ja. Ja, en hoe je het wil lopen, met wat voor ideeën.
2: Ja. Dan moet je dat nog een touw gaan spannen om het labyrinth te creëren.
1: Ja.
2: Daar ben je wel even mee bezig.
1: Ben ik wel even mee bezig, ja. Nou, ongeveer, als het vlot gaat, kan ik het in 20 minuten leggen.
2: Okay. Zo, dat is...
0: Valt best nog mee. Ja.
2: Dan heb je al tempo erin, denk ik.
1: Ja, maar het is een systeem. Hè? Er zit een patroon in. En als je dat eenmaal hebt... Dan leg je het zo neer.
2: Maar je hebt het dus wel een keer op een andere plaats ook gedaan?
1: Ja, ik doe het vaker. En ik heb het ook al in het park. Eén keer, omdat ik ook een soort training heb gevolgd. Toen moest je ook met mensen labyrinthen lopen. Dus op het barbecueveld een keer. En ik heb het een keer met dat weekend van de Nacht van de Nacht heb het gedaan. En toen hebben we er eentje gemaakt van zand bij de vijver, ook in het park.
2: Mm-hmm.
1: En nog een keer op 15 maart, toen hebben we hem ook nog een keer met zand mooi gemaakt. Daar heb ik ook hele mooie filmpjes van, echt prachtig. En nu dan deze keer. Maar nu, waar die met het zand lag, daar groeien nu allemaal bloemen. Dus die is niet meer zichtbaar. Jammer.
0: Je kan er een paar bloemen uithalen.
1: Ja,
0: op die manier.
1: Ja, dat hebben we wel gedaan met vrijwilligers.
2: En hoe groot is die afstand die je dan ongeveer loopt voordat je in het centrum bent?
1: Voordat je er bent, ja.
2: Ik denk dat je dat doe je niet in 1 minuut.
1: Nee.
2: In vijf minuten ook niet, denk ik?
1: Nee, het is denk ik wel alles bij elkaar. Heen en terug lopen is ongeveer een half uur. Als je het rustig loopt. Je kan natuurlijk ook heel snel, dan gaat het sneller. Maar het is ook wel een beetje de bedoeling.
0: Af en toe stiekem even over het touwtje heen stappen. Dan,
2: dan
0: ben je heel snel klaar.
1: Ja.
0: En misschien op sommige plekken ook eventjes tot rust komen. En staan om gewoon alles tot je te laten komen. Het is niet de bedoeling om als een idioot dat rondje te lopen en weer terug.
1: Nee, het is echt wel een beetje met bezinning.
0: Ja.
1: En je hebt een aantal wendingen ook. En die wendingen... Die staan ook wel weer symbool voor keerpunten. He, dus het kan best zijn dat je, als je terugkijkt op je eigen leven... dat je, ja, zo gaat het leven, daar heb je ook wendingen in. Dus misschien denk je dan aan iets bij zo'n wending.
2: Ja, dat is ook een beetje de bedoeling van dat labyrinth.
1: Ja. En ook wel wat het doet. Je wordt er dus, ik word er altijd heel rustig van. Die wendingen zorgen ook dat je linker en je rechter hersenhelft... in balans komen. Dus dat is ook nog een effect van het lopen van een labyrint. Dus het heeft heel veel dingen in zich.
2: Het geeft een heel goed gevoel als je dat gedaan hebt.
1: Ja, meer balans. Ja.
2: Ja. Ja. Als mensen die labyrint willen lopen, dan moeten ze zich aanmelden. Hoe doen ze dat?
1: Ja, ze kunnen zich bij mij via de mail aanmelden. Ik heb wel een hele lang mailadres. jkluft@wandelcoachinbeweging.nl.
2: Nou, ik heb die staan.
1: Ja,
2: nog een keer
1: je kan
2: halen.
1: Het nog een keer.
0: Het komt ook nog op Facebook, dus we kunnen het vanmiddag ook op onze Facebookpagina even teruglezen.
1: Dat is wel fijn, ja.
2: En waar is het in het Beatrixpark? Want dat is ook wel een aardige.
1: Ja, dat is. Het is je hebt het restaurant in het Beatrixpark. De Schiedammers kennen dat wel. En daar heb je tegenover een houten toilethokje. En daarnaast is een vrij groot grasveld. Daar ga ik hem op leggen.
2: Mm-hmm.
1: Dus op zich is het wel makkelijk te vinden.
2: Dat is een redelijk centraal punt.
1: Ja.
2: En hoeveel deelnemers kunnen er ongeveer meedoen? Want ja, misschien als er 200 voor de...
1: Ja, 200 lijkt wat veel, maar ik denk 20. Ja, zoiets mag het zijn.
2: Ja, per keer.
1: Per keer, ja. Dus er kunnen nog wel wat bij. Ik heb wel wat aanmeldingen, maar mag nog wel wat bij.
2: Ja. En mag je hem ook 2 keer lopen?
1: Ja hoor, alles mag. Ja, misschien is
0: jij
1: het ook
0: mag
1: wel...
0: Jij mag 10 keer, John.
1: Is
0: jij
1: het ook wel heel anders een tweede keer? Dat kan best.
2: Ja, nee, ja. Het kan ook zijn dat je die behoefte hebt om die tweede keer te lopen. Om dan toch nog een keer je hoofd helemaal leeg te maken.
1: Ja hoor, geen probleem. Ja.
2: En je doet ook nog andere dingen als alleen dat?
1: Ja, ik ben ook vandaar dat lange e-mailadres. Ik ben ook wandelcoach. En daarin begeleid ik mensen met vragen. En dan, dat doe ik buiten in de natuur.
2: Ja.
1: En dit is eigenlijk ook iets wat ik er, ja, wat erbij is gekomen en wat ik daar ook mee combineer. Ja. Ik kan natuurlijk ook met iemand ergens een labyrint maken of ergens een labyrint lopen.
2: Ja.
1: Ja.
2: En die wandelcoach, dat heb je daar nog een website van of zo? Dat mensen dat kunnen zien, terugkijken. Dat was misschien ook wel een aardige.
1: Ja, dat is www.wandelcoachinbeweging.nl. Zo kun je diezelfde naam natuurlijk.
2: En kom je daar ook dit verhaal tegen? Van
1: het labyrint wel. Niet van het park nu. Ja, wel dat ik een wandeling organiseer. Maar via die website kun je ook aanmelden. Okay. Zeker, ja.
2: Heb ik nog wat gemist? Wat je kwijt wilde over de labyrint? Want...
1: Nou ja, misschien wel leuk om te vertellen. Ik zou dus heel graag een permanent labyrint in het park willen realiseren. En daar ben ik mee bezig al een tijdje. Vanaf vorig jaar september of zo. Samen met de Stichting Vrienden van het Beatrixpark. Met Leon Cornillon. En we zijn een plan aan het schrijven en aan het uitzoeken. We hebben al een plek bedacht. We hebben al bedacht wat voor materiaal. We hebben al bedacht hoeveel het gaat kosten. En dus we zijn stappen aan het zetten om dat ook echt te realiseren. Ja. Dus dan kan iedereen...
0: Dat mensen daar gewoon zelfstandig het labyrint kunnen lopen.
1: Een labyrint kunnen lopen, ja. Daar hoef ik dan niet bij te zijn.
2: Een bordje bij de ingang.
1: En een bordje erbij van wat het voorstelt.
2: En wat, hoe je het moet doen.
1: Hoe je dat moet doen, ja, dat is het plan.
2: En dan moet je natuurlijk toestemming hebben van de gemeente Schiedam.
1: Ja. Ja.
2: Dat is nog een dingetje, denk ik.
1: Dat is denk ik wel een dingetje, maar ik vertrouw best wel op Leon. Die heeft vaker met dat bijltje gehakt. Dus die leidt mij ook de wegen hoe je daar moet komen. Dus ja, ik heb er wel vertrouwen in.
2: Nou, dus hopen dat snel gerealiseerd kan worden.
1: Ja, ja.
2: En dan kan je ook nog eens een keer gewoon zeggen, nou, op een zondag van ga er staan en...
1: Ik wil daar best wel dingen organiseren. Ook bijvoorbeeld een lichtjeslabyrint. Lijkt me ook heel mooi.
2: Als het een beetje,
1: met de nacht van de nacht bijvoorbeeld. Ja, prachtig.
2: Als het donker is. En
1: ja, ben al potjes aan het sparen.
2: Krijg je toch een ander beeld als je s'nachts loopt.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Nou, ik denk dat we het verhaal een beetje rond hebben. Mag ik jou bedanken voor je bijdrage?
1: Ja, heel graag gedaan.
2: En ik wens jou morgen heel veel succes met het labyrint.
1: Ja,
2: en ik hoop dat er heel veel mensen komen.
1: Ik hoop het ook. Het zou heel leuk zijn. Ja.
2: En bedankt voor je komst.
1: Ja, dankjewel.

0: Aan de telefoon hebben we Ad van der Kouwen van het Huis te Poort. Want het laatste concert van dit seizoen komt eraan. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een heel apart concert, geloof ik.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is de afsluiting van het seizoen. En dan proberen we toch altijd wat bijzonders te doen. En ja, we hebben dus nu drie muzici die normaal gesproken echt op grote concertpodia staan over de hele wereld. Maar die spelen hele intieme muziek met z'n drieën. En die muziek, die hele intieme muziek, die doet het eigenlijk beter op een klein podium, ja, in een intieme ruimte dan in een grote concertzaal. Dus ze vinden het ook heel leuk om dat af en toe te doen.
0: Ja, het is een zangeres, Lena Stutor-Wernig,
1: ja,
0: luitist en mandolinist Alon Sayer en harpist Vincent Kibildis.
1: Dat klopt. Nou, ze komen dus echt ook vanuit de hele wereld. Die zangeres, dat is een zangeres die zingt normaal gesproken in grote opera's. Vincent Kibildis is een belangrijke harpist. En Alon Sayer is een luitist en mandolinist. Die heeft eigenlijk een beetje de programmering in het Huis de Poort van mij overgenomen.
0: Okay.
1: Maar hij is zelf ook een muzikus die over de hele wereld reist. Hij woont in Benen. Maar omdat ik tegenwoordig in Duitsland woon, moeten we het allemaal vanuit het buitenland regelen. Dus hebben we de organisatie van een beetje samen aangepakt vandaar. En deze Alon Sayer, dat wil ik er toch wel even bij zeggen, die heeft onlangs nog weer een cd uitgebracht waar hij in de Volkskrant 5 sterren voor heeft gekregen.
0: Oké.
1: Okay. Scoren. Dus we hebben het over serieuze muzici.
0: Ja. En je kan op die manier ook zeggen dat Huis de Poort gewoon internationaal wordt. Hè? De een uit Wenen, ja, de ander uit Duitsland. Nou, dat...
1: In dat opzicht hebben we eigenlijk altijd al een soort rare... moet ik het nou zeggen? We zijn een klein podiumpje, maar op de een of andere reden is het altijd gelukt om grote artiesten te strikken. Minimaal één keer per seizoen.
0: Ja.
1: En het aardige is, als dat eenmaal lukt, dan blijft het ook lukken.
0: Ja.
1: Hè? Want die mensen, ja, die kennen allemaal elkaar. En die vinden het gewoon heel leuk, vinden de sfeer prettig.
0: Dus, dat is het ook, hè? De sfeer is prettig, goed ontvangen. En ze praten met elkaar en dan gaat het over de tong. En dan zeggen ze, dat was zo'n leuke, gezellige sfeer. En er hangt zo'n mooie sfeer. En dan, op die manier wordt het jullie ook gegund.
1: Precies, zo werkt het. Nou ja, en wat betreft dit concert. De Engelse componist John Dowland. Niet iedereen zal gelijk denken, oh, John Dowland. Maar dat was een behoorlijk belangrijke componist. Die dit jaar, 400 jaar geleden, is overleden. En als je nou denkt aan John Dowland, dan zou je dat eigenlijk de godfather kunnen noemen van de singer-songwriter. Hij ging met zijn luid ging hij de hoven langs en hij schreef liedjes die hij zong. Hij begeleidde zichzelf. En het grappige is, heel veel van die liedjes, en het zijn echt liedjes, die worden ook nog steeds gezongen. En onder andere Sting heeft een aantal jaren geleden... heeft hij speciaal luid voor leren spelen. Die heeft ook een LP opgenomen met nummers vooral van John Dowland. Dus dat geeft maar aan dat het eigenlijk ook nog steeds hele actuele muziek is. Het is het is vaak een beetje weemoedige muziek. Het zijn liefdesliedjes en in de liefde loopt het meestal niet goed. Tenminste in de liedjes van John Dowland. En er zijn veel tranen. En ja, dat bezingt hij en John Dowland. En dat wordt dus nu in dit geval overgenomen door deze drie muzici die dat samen opvoeren.
0: Ja. En spontane improvisaties maken ook deel uit van het concert. En dat schijnt het heel speciaal te maken.
1: Ja, zeker. Dit zijn muzici die het gewoon... die voor hun plezier spelen en voor hun plezier het doen. En het leuke is, de muziek van John Dowland ging eigenlijk een beetje vooraf aan, laat ik maar zeggen, wat later de officiële grote klassieke muziek zou worden. En in die grote klassieke muziek, daar krijg je een partituur voor je met noten en het is de bedoeling dat je die noten speelt en niks anders.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat was in de periode daarvoor was dat eigenlijk heel anders. Die componisten die schreven eigenlijk een beetje, je zou bijna zeggen, een soort akkoordenschema op waar je het mee deed. En dan kon je behoorlijk vrij je eigen gang op gaan. En vandaar dat juist deze muziek zich ook heel goed leent voor vrije interpretatie. Nou ken ik twee van de drie muzici niet persoonlijk, maar de Alon Sayer ken ik dus wel persoonlijk. En ik weet dat hij ontzettend goed is in improvisatie. Dus dat, ja, dat kan ook nog wat mooie muzikale momenten opleveren. Ja.
0: En op die manier is het concert nooit hetzelfde?
1: Nee, nee, zeker niet. En sowieso, dit soort concerten, die worden ook niet van tevoren bedacht en vervolgens 30 keer uitgevoerd. Dit concert ontstaat voor een belangrijk deel. De middag voor het concert gaan ze samen repeteren. En wat het gaat worden, dat kan nog alle kanten
0: op. Ja, dat bepaal je dan op dat moment moeite te groeien terwijl je bezig bent.
1: Precies. En dan zie je ook dat het, of dan hoor je ook dat het echte professionals zijn. Hè? Die mensen hebben aan een paar woorden van elkaar genoeg om een avond muziek te kunnen maken. Dat is, dus ik kijk er enorm naar uit.
0: Ja, en ja, ik denk een heleboel mensen met jou. Hoe is het met de kaartverkoop? Zijn er nog plaatsen?
1: Er zijn nog plaatsen, maar het loopt goed. Ik ben bepaald niet ontevreden over de voorverkoop. Maar er zijn nog plaatsen en als mensen die willen reserveren. De kaarten zijn €30 per stuk en ze kunnen worden gereserveerd via de website van het Huis de Poort. Of eventueel ook via de website van esdam.nl. Dat kan allebei.
0: Oké, okay. Dat is ook handig. Hè? Dan of je, als je daar toevallig toch zit, kan je gewoon even gelijk doorklikken en reserveren.
1: Ja, precies. En ook nog dan kom je ook nog een heleboel andere leuke dingen tegen.
0: Kijk, ja, dat brengt je gelijk weer op een heleboel andere ideeën.
1: Ja, maar voor vrijdag 5 juni 's avonds zou ik voor het Huis de Poort kiezen.
0: Ja.
1: Zo ben ik dan ook wel weer.
0: Ja, ja, ja, dat dacht ik wel. En al druk bezig met het volgende seizoen?
1: Ja, zeker. Zeker. Daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen.
0: Behalve dat het mooi wordt.
1: Behalve dat het mooi wordt. En ik wil wel één klein tipje van de sluier oplichten. En dat is, ik zeg een klein tipje, maar dat is best een grote tip. Al heel veel jaren probeer ik om Rachel Podger te krijgen. Dat is eigenlijk een van de bekendste barokviolistes ter wereld.
0: Mm-hmm.
1: Dat is één keer bijna gelukt, maar toen kreeg ik van haar agent de mededeling over wat dat zou gaan kosten. Daar dachten we van, ja, sorry, dat is leuk voor een stadion, maar dat zit er voor ons niet helemaal in.
0: Nee.
1: Maar nu ben ik, ik moet eerlijk zeggen, Alon, want die is daar verantwoordelijk voor, heeft haar direct persoonlijk kunnen benaderen. En toen hing er opeens een heel ander prijskaartje aan. En nu kan ik alvast zeggen dat Rachel Podger naar het Huis de Poort komt.
0: Kijk,
1: komend seizoen.
0: En dat is dan misschien weer het voordeel dat je de bekende instrumentalist in de gelederen hebt die dat voor je kan regelen.
1: Precies, zo werkt het.
0: Ja.
1: Kruiwagens, daar moeten we het allemaal van hebben.
0: Daarom. Aad, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En, een heel mooi concert. Ik denk dat je er zelf ook wel weer bij bent.
1: Jazeker, ik kom iedere maand met het concert. Als er een concert is, ben ik even een paar dagen in Nederland om erbij te zijn. En dan ga ik weer terug naar Hamburg.
0: Ja, je moet tenslotte ook een beetje de vinger aan de pols houden.
1: Precies, en zo blijf ik ook nog een beetje Schiedammer.
0: Daarom. Hey, bedankt dat we even mochten bellen. En een goed weekend en de groetjes aan Julia.
1: Ja, dat zal ik doen.
0: Oké, hoi.

0: Ja, nou dan gaan we toch met de metro. Gezellig.
1: Ja, aan de telefoon zouden we hebben Annelie Couvet om te praten over het schaapscheren en de fokkenstaart kunnen. Maar helaas, zij heeft het telefoonnummer wat wij van haar gekregen. Dat klopt niet helemaal, dus dat gaat niet lukken. Maar dan vertel ik het maar, het is de langste dag van het jaar. Wanneer nou, als het die schaapscheren is. We maken een avondwandeling en zien de zon ondergaan. Een mooi moment om even stil te staan bij jezelf. En wat is nu mooier om dat te doen in het gezelschap van de schaapskudde van Fokkenstaart? Trekken een stukje door de polder in gezelschap van herder Esther en genieten van de geluiden en de kleuren terwijl de dag tot een eind komt. Om 9:15 starten ze bij boerderij Adrianushoeve en zijn rond 22:30 terug om af te sluiten met een kop thee of koffie. En dat is 21 juni van 9:15 tot 9:30. En dat is een midzomerwandeling met schaapskudde Fokkenstaart. En John, jij had informatie over het schaapscheren.
2: Het schaapscheren is op 6 juni en dat is van 12:00 tot 6:00. Een deel van de kudde zal geschoren worden, waarbij de schaapscheerder vertelt over het ambacht en de manier waarop een schaap wordt geschoren. Ook is er een herder die uitleg geeft voor de rol van de border collie bij het hoeden van de schapen en natuurlijk geeft hij demonstraties. Verder is er van alles te zien en wat te maken heeft met scheren, schapen en wol. Spinnen, kaarden, weven, haken en breien. Dit is niet alleen te zien, maar ook veel dingen kun je zelf doen. Er zijn demonstraties, filten en toepassen van wol op tuin- en plantenpotten. Kinderen kunnen zelf een schaapballon scheren als een schaap op de foto, met een schaap op de foto. Dat is tussen 12:00 en 4:00 en dan. De toegang is gratis, maar er wordt wel gevraagd voor een donatie naar de draagkracht. Verder kunt u heerlijke broodjes eten en wat drinken. En het is allemaal te Adrianushoeve, Woudweg 26 in Schiedam.

0: Ja, dat is... het einde van twee op zaterdag voor 30 mei. John zit nee te schudden hier zo naast, want ik weet niet...
1: Nou ja, hij zegt zelf, het is een mooi einde. Zo, dan zijn we klaar, zeg ik niks meer.
0: Ja, hij is
1: vervelend.
0: Ja,
1: nogal. Oh, dat is die man vervelend, zeg. Jeetje.
0: Hij gaat straks met alles gooien hier zo.
1: Ja, dan geef je zit overal snoertjes aan, dus ver komt hij er niet mee.
0: Nee, dat is waar.
1: Hé, hey, dat is Donna Summer. Die is nog steeds aan het aan de boze meisjes aan het zingen. Nee, wij gaan gezegd. Nou, bedankt voor het luisteren. Wij hadden een leuk gevarieerd programma. John bedankt, Roelof bedankt. U bedankt. Wat hadden we? Zullen we het vertellen?
0: Ja.
1: Wat hebben ze allemaal gemist als ze nu de radio aanzetten?
0: We begonnen met Jan Jouke Middendorp, Vlaardingen Partners. Dus alles wat er in Vlaardingen te doen, de uitagenda. Daarna hebben we gesproken met Dick van Bokkum van Core to Sings One. En die zoeken nieuwe leden. Sien Sevinta Krikke over digitaal huis en trainingen. En in het eerste Jenna Scholz van Theater aan de Schie.
1: Ja. Jolanda van de Kluft die kwam eventjes. En, het is wandelcoach, maar ze kwam niet eens hier naartoe lopen. Ze kwam, nee, dat
0: dus kwam met de auto.
1: Viel me nou weer tegen. Ja. Ja. Ad van der Kouwe over het laatste concert in het Huis te Poort. En dat is een heel een mooi en bijzonder concert.
0: Was in
1: het
0: buitenland.
1: Ja, en we hadden Robin van de Stad Gehoorzaal. En helaas, Annelie Couwe hadden we niet te pakken. Ze moeten ons een goed telefoonnummer doorgeven.
0: Ja, je moet tot 10 tellen. Ja.
1: Patrick staat er helemaal klaar om ons om het over te nemen van ons. En ik zou zeggen, wat ons betreft, tot volgende week. Tot dan.
0: Dag. Dag.

0: Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam kost je nu 20 minuten extra tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2, 2. Ethisch Lunch.
3: Patrick de Boer.

zijn van die platen, dan weet je gelijk welk decennium het is. Het is natuurlijk de jaren 80. Lionel Richie aan het begin van de 80's lunch. En zijn klassieker uit 1986, Dancing on the Ceiling.

Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek, hartelijk welkom. Tijd weer voor de ethisch lunch. Ja, eens even in de koelkast blijven liggen, want vorige week was het lange Pinksterweekend. Dan was ik ergens anders en ik kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Maar vandaag serveer ik weer voor je met alle liefde en plezier de ethisch lunch. Muziek uit de jaren 80. Daarbij grote classics worden afgewisseld met nummers die je niet of nauwelijks hoort op de radio. Of misschien je zelfs voor het eerst kennis gaat maken. En misschien weer leuke inspiratie kan opdoen voor je TikTok-dansjes en zo. En dat is wel leuk, we hebben het over oude muziek, maar dan komt het in allerlei nieuwe varianten weer voorbij. Dus ja, dat is wel grappig. Nou, waarmee we begonnen, dat was een klassieker uit 1986 van Lionel Richie. Hit nummer 9 alweer in Nederland inmiddels voor hem, Dancing on the Ceiling. Een wereldwijde hit. Onder meer nummer 2 in de Billboard Hot 100. Maar het was bij ons toch wat aan de bescheiden kant, hoor. Want het kwam in de Nederlandse top 40 bijvoorbeeld maar tot nummer 14. Wel niets hogere notering in, want toen was de nationale hitparade top 100. Toen kwam het tot nummer 8. Ja, dus er zit wel verschil in bij de hitparades. Ja, ik heb je wel eens verteld, hè, de jaren 80, dat waren ook de jaren van de hitlijsten. En op Hilversum 3, later Radio 3, had je elke dag een andere hitlijst. Dan kon je kiezen wat je leuk vond. Wel dezelfde platen erin meestal, maar dan in iets andere volgorde. Nou ja, goed. We gaan in ieder geval terug naar dat decennium. En voor de volgende blijven we in 1986... Komt namelijk uit de succesvolle film Top Gun. Met Tom Cruise in de hoofdrol, weet je wel. Geschreven door Giorgio Moroder en Tom Whitlock, dit nummer. En het zou veruit de grootste hit worden voor de Amerikaanse band die je gaat horen. In ons land, in Engeland en in Amerika werd het een nummer 1 hit. En het nummer won in 1986 ook nog eens de Oscar voor beste originele nummer. Kortom, hoort thuis in de ethisch lunch. Deze classic van Berlin, Take My Breath Away.

Ik vind het een mooi liedje, maar het is er eentje die je eigenlijk nooit meer hoort op de radio. Waarom? En wie hoorden we? Als het voor een artiest staat, Sergio Mendes. U weet wel, de meneer van Mashkenada. In 1966, daarna namen de successen af, maar in 1983 had hij met dit nummer weer een grote hit te pakken. Dat is een nummer dat werd geschreven door Cynthia Well en Barry Mann. En Dionne Warwick was in 1982 de eerste die het op plaats zette. Het was eigenlijk bedoeld voor Earth, Wind & Fire. Ja, daar had het ook door uitgevoerd kunnen worden. Maar die besloten het niet op te nemen. Dionne Warwick deed het wel. Sergio Mendes maakte de cover in 1983. Maar ja, een orkestleider die zingt niet zo best. Dat wilde hij de mensen niet aandoen. Dus liet hij het nummer zingen door Joe Pizzullo, dat is de meneer die je hoorde, en Lisa Miller, dat is de mevrouw die je hoorde. I'm Never Gonna Let You Go. Ook een succes in Amerika trouwens, waar het de top 10 haalde. Kwam bij ons zo rond plek 15 in de top 40. Daarvoor Take My Breath Away van Berlin uit 1986. Duitse muziek nu in het programma. Van een popgroep die zich noemde naar het gelijknamige plein uit de Duitse stad waar ze vandaan komen. De band bestaat uit zanger en toetsenist Stefan Zauner, zanger en gitarist Aaron Strobel, drummer Renny Hatzke, zanger en bassist Michael Kunzi en toetsenist Alex Grünwald. En het grappige is dat dit nummer dan een Engelstalige bewerking is van een nummer dat ze een jaar eerder in het Duits hadden opgenomen. Nou ja zeg. Maar het is ook wel prachtig.

Voluit heette de groep Münchener Freiheit. Met het Münchener hadden ze ervan afgelaten. En zo kwam in 1988 deze single uit als Freiheit. En Duitsers in English. In Keeping the Dream Alive.

De mannen van de disco. Casey and the Sunshine Band. En een van de laatste successen, 1983, kwam deze Something's Happening. En het klopt ook, want het waren een beetje de nadagen van de disco. En ook Wayne Casey, of Harry Casey, Harry Wayne Casey, zo heet hij helemaal voluit. De frontman van Casey and the Sunshine Band. Ja, die hadden zoiets van, we moeten een wat andere koers gaan varen. En dat deden ze met dit nummer. Dat kwam van het album The Painter, dat een van de laatste projecten zou worden. Daarvoor Keeping the Dream Alive van Vrijheid uit 1988. Wat een prachtig mooi stukje muziek, zeg. Nou, natuurlijk geweldig, hè? De London Symphony Orchestra. Die weet een streken. Hallo. En was het dan een grote hit in Nederland? Nee. Maar zo'n singeltje, dat bleef steken rond nummer 28 in de top 40. Nou ja. Nou, draait maar je. 1988 was het jaar trouwens. Ja, misschien dat dat ook daarom de reden was, hè. Toen we nog met het EK voetbal nog wat van doen hadden met Duitsland. Nou, dat zou kunnen. Funk, dat gaan we nu horen in de ethisch lunch. Van een band die ten tijde van deze enige Nederlandse hit bestond uit zanger T. Meyer McCain. Dat is een mooie voornaam, hè. T. Meyer, zo heet hij echt. Otis Stokes, Mark Wood en Thomas Sherby. Dat is een nummer dat ook in de jaren 90 nog een hit zou worden. Coolio coverde het. Maar dat is de 90s en we zitten in de ethisch lunch. Dus daarom gaan we voor het origineel van Lakeside. En we gaan ervoor terug naar 1981. En de vakantieplannen zijn nog gemaakt voor de Fantastic Voyage.

de elektronica van eind jaren 80. Dus 1988 dit jaar. Two men, a drum machine and a trumpet. I'm tired of getting pushed around. 2. En achter deze bijzondere naam zat ook de letterlijke bezetting. Dat was een project uit de koker van de Fine Young Cannibals. Die two men, dat zijn Andy Cox en David Steele van de Fine Young Cannibals. Nou, de drummachine, die snap je denk ik wel. En de trompet is van Graham Hamilton, die ook bij de tournees van de band dit instrument bespeelde. Het was het enige succesje overigens, hoor, van de band onder deze naam. Ja, wij hebben hem staan als I'm Getting Tired of Pushed Around, maar de naslagwerken die ik erop heb nageslagen, daarin stond toch I'm Tired of Getting Pushed Around. Nou ja, whatever. Was in ieder geval een klein hitje voor de combi in 1988. Ze zouden daarna weer met de Fine Young Cannibals werk uitbrengen. Met de woorden Fantastic Voyage van Lakeside uit 1981. Een meneer die begin jaren 80 al op tv was te zien is Ivo Niehe. En hij bracht toen al zijn tv-show, ja. En voor een van die shows formeerde hij een groep die bestond uit Patricia Pai, haar zus Yvonne Keely. Ja, die heet eigenlijk Pai, maar had dat haar stiekem de naam Keely om te voorkomen dat ze zou worden gezien als de zus van Patricia Pai. Ingewikkeld. En hun moeder Alice Pai. Nou, wat deden ze daar? Ze zongen een medley van oude liedjes. En toen was daar producer Jaap Egmond van Stars on 45 en die dacht, hey, dit is mooi. Daar kan ik weer een medley van maken in de Stars on 45 voor Formule. Nou, die kwam er uiteindelijk ook. Waarbij moeder Alice werd vervangen door Sylvana van Veen, want moeder had geen zin om een hele tournee te gaan. En dus kwam er een groep uit die nummer 1 scoorde in 1983 met een medley waarin 7 liedjes zijn verwerkt op de singleversie. Voor de liefhebbers, je hoort Boogie Woogie Bugle Boy, South American Way, Bij Mier Bist Du Schön, In The Mood, Rum and Coca-Cola, Tico Tico en CCC. Zij het al uit de koker van de Stars on 45. En daarom werd het ook in 1983 Stars on 45 proudly presents de Star Sisters.

Arnhem kwamen ze, Sugar and the Lollipops. Zouden uiteindelijk 2 hits scoren. Dit was de eerste, I Can Dance. De groep die werd gevormd door zangeres Monica Gebbink, basgitarist Casper van Halen, drummer en achtergrondzanger John van Halen, zanger en gitarist Ray van Halen, zou de familie van elkaar zijn, en zanger en gitarist René Jurien. En voor Stars on 45, Stars on 45 proudly presents de Star Sisters uit 1983. Nou, kan er nog 2 aan jullie laten horen. En de eerste van de 2 komt uit 1986 van de LP Blood and Sugar. En dat is er wel eentje waarvoor we gaan zitten. Want er staat 6 minuten en 40 seconden op de teller voor deze van Elvis Costello en The Attractions uit 1986. I Want You. Oh.

Malcolm McLaren and the Bootsilla Orchestra. Waltz, Darling. 1989. Dat is de meneer die erom bekend stond om bizarre combinaties in de muziek te maken. En zo werden voor dit nummer klassieke Weense walsen gecombineerd met de muziek van eind jaren 80. Yeah, yeah. De muzikale struikrovers werd hij ook wel genoemd, die Malcolm McLaren. Want hij was de enige die bijvoorbeeld verdiende aan het succes van de Sex Pistols. Hè? Want hij was de manager. Haha. Ja, ja. Hij deed het trouwens samen met de Bootsilla Orchestra, ook een fijn orkestje. Want daarin zaten funkpionier Bootsy Collins, Jeff Beck en Dave Stewart van Eurythmics. Nou, ik ken orkesten die minder bekende muzikanten hebben, hè? Zo. Voor de volle 6 minuten en 40 seconden voor Elvis Costello en The Attractions met I Want You. Een 1986 van de LP Blood and Chocolate. In ons land een hit, ook al omdat het een verrassende alarmschijf was. Ik kom uiteindelijk tot nummer 15 in de Nederlandse top 40 en nummer 25 in de nationale hitparade. En een classic geworden, want het heeft in alle edities van de top 2000 gestaan. In de laatste editie op nummer 1343. En daarmee zit de ethisch lunch erop. Om met veel plezier voor je gepresenteerd, samengesteld en uitgeserveerd. En volgende week eisen wij de dienende weer een nieuwe. Met nieuwe muziekjes uit de jaren 80. Hier op de zender, zometeen na reclame en nieuws van 1 uur. Muziek uit de bibliotheek van 2, dat hoor je tot 6 uur vanavond. En dan de avondprogrammering en dan is Roel Pot de eerste met zijn programma Praatje Pot. En mocht je het spoorboekje verder nog willen volgen, dan kun je kijkje nemen op de website. Daar staat ook het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam in. Dan vang je gelijk 2 vliegen in 1 klap. www.ditis2.nl T-W-E-E. www.ditis2.nl. Dan wens ik je nog een fijne zaterdag toe. En wat mij betreft voor dit programma, graag tot volgende week. Hoi!

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Zo, hartelijk welkom naar... Daar gaat lekker zeg. Hey, dames en heren, wou ik zeggen.
1: Dan.
0: Oh ja, we zijn binnen.
1: Binnen?
0: Ja, ik heb nog geen ik heb niks op, echt waar. Ik lul nou wel uit mijn nek. Dat is echt wel knap eigenlijk. Ik zat wel te denken aan een gin tonic, maar... Ik had nog geen slokje genomen. Alleen de gedachte al maakte me lazeres. Hartelijk, dames. Hartelijk fijn, heren. Iedereen, hartelijk welkom hier zo. Bij weer een nieuwe aflevering. Bart Zandstra, die zit vlakbij me. En vlakbij hem zit Roel Potts en die hoort u nu. En wij gaan weer een paar mooie uurtjes maken. Twee in totaal met heel veel lekkere muziek. Wat dacht u van deze?

0: Ja, het volgende plaatje hebben we al 2 of 3 weken geleden ook gedraaid, volgens mij. Dat is van Suzanne en Freek, Goud.
1: Ja?
0: Ja, maar wel goud, want we gaan draaien voor Leni Leaza. En dan zeg jij...
1: Een nieuwe.
0: Ja. Waarom houden we dit eigenlijk bij, Bart? Het is echt totaal zinloos, zoiets dergelijks.
1: Dat
0: ja.
1: Ergens,
0: ja, het ziet er niet uit. Het
1: in die grijze stellen.
0: Nou, laten we maar draaien. Het is goud waard.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: Ja, en dan gaan we verder met een verzoekje. Een gestrekte draf toch wel. Een plaatje wat ik zelf een tijdje geleden voor mezelf heb gedraaid. Voor mijn eigen.
1: Voor mijn eigen.
0: Blijven slapen. Snel en maan. Al gevraagd door Wim de Vries.

0: maken.
1: Ja, we gaan naar 1990. Weet jij nou wat je deed in 1990?
2: Nee.
1: Nee, ik weet wel, ik was toen 3 jaar vader. Maar eigenlijk, ja, mijn dochter is in 1987 geboren. Ja, dan ben je 3 jaar
2: van,
1: vader.
2: Van, weet ik niet.
1: Hè? Angelique?
2: Ja.
1: Wat bedoel je?
2: Ja, ze noemt toch op Facebook van...
1: Ja, zo noemt ze zichzelf, ja. Zo, ja, ja, ja. Ja, dat is waar, ja, ja. Ja, dat is inderdaad waar.
2: Ja, dan weet je goed in de microfoon blijven praten.
1: Ja, ja, maar ik zat gelijk eventjes goed te kijken. Waar heb je het over? En B... en B was ik even op zoek naar op het internet. Dat daar gebeurt... wat er allemaal gebeurt in 1990. De 12e Parijs-Dakar wordt gereden. En die worden gewonnen dit keer door motorrijders. De Italiaan Eddie Orelli. En bij de auto's was dat door Finn Ari Vetane. Die reed in een Peugeot. Jawel. En wat heb je eraan? Helemaal niks. Nee. De Canadian, de langste spoorweg ter wereld na de Trans-Siberië Express spoorlijn, wordt uit de spoorweggids geschrapt. Maar niemand staat niet bij waarom, hè? Dat vind ik dan wel jammer. Ja, dan denk
2: Komt
1: ik ook.
2: Dan ook met feiten.
1: Ja, vind ik wel, ja. Nee, hoor, hey. Nou ja. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor 1 dag alle autoverkeer in het stadcentrum verboden. Nou, dat mogen ze wel eens wat vaker doen, dat vind je niet eigenlijk.
2: Ja, ik begrijp ook dat ze wel ook wel eens in China, of iets eigenlijk, dat ze op de ene dag de even nummers en op de andere dag de oneven nummers mogen rijden.
1: Met de auto, oké. En de Oostenrijding open wordt gewonnen door Ivan Lendl. Ken je nog? Die robot, ja.
2: Yep.
1: Hij verslaat in de finale Steven Edberg, die met een blessure moet opgeven. En in Boekarest vindt een grote demonstratie plaats. Sinds december eigenlijk al, waarbij het aftreden van de voorlopige regering wordt geëist. Daar wordt overal in de wereld breken toch elke keer weer de pest overal uit. Maar gelukkig wordt het dan weer, ja, wordt er altijd wel weer opgelost. En dat doen we heel vaak met lekkere muziek. Och, wij gaan eigenlijk een top 3 draaien uit 1990. 4 augustus om precies te zijn. Toen stond op nummer 1, You Can Touch This van MC Hammer. Daarna hadden we Dirty Cass. En we eindigen met Killer van Adamski.
3: You can't touch this. Can't touch this.

0: Nou Bart, we gaan nou toch een leuk plaatje draaien?
1: Ja.
0: Kleine kokette Katinka.
1: We hebben ook meegedaan aan het Eurovisie Songfestival.
0: Ja, wat is dat toen geworden? Weet ik niet meer. Nou, ze hebben niet gewonnen.
1: Dat klopt.
0: Dat weet ik wel, ja. En wie zijn dit?
1: Dit zijn natuurlijk de Spelbrekers.
0: Ja, en waarom draaien we dit?
1: Omdat dit het origineel is. Omdat we dan straks nog eentje gaan draaien. Die gecoverd is dit keer niet het juiste woord, denk ik.
0: Nou ja, dat horen we dan wel in de tweede uur. We gaan eerst even naar het origineel luisteren. Katinka, Spelbrekers.

0: Ja, en dan zijn we weer aanbeland bij een plaatje voor mezelf. Voor mijn eigen. Voor mij. Voor moi.
1: Goh, dus je bent met drie personen hier. Me, myself en I.
0: Nou, er zijn er wel meer hoor in mijn hoofd. Dat is echt, daar komt geen ene aan dat hoofd van mij qua dingen. Maar van de LP, LP, ik weet niet eens hoe die LP heette, maar Mika, ik ken dat nog, jaren geleden. Die had een LP uitgebracht en heb ik, nou, ik kon, CD was eigenlijk, ik kon geen keuze maken. Maar omdat die zo leuk eindigt, heb ik deze maar genomen. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: twee plaatjes zonder praatjes. En dan hebben we mijn twee favoriete Instagram-artiesten gewoon bij elkaar gedaan. Beyoncé en Shakira. Oh nee, ik had het over een ander, maar deze zijn ook goed hoor. Beautiful Liar. En daarna gaan we iets van Nelly Furtado draaien. Say it right.
1: Right.

Ja, we zijn aanbeland bij Wim Zonneveld. En dan denkt u, waarom? Nou, hij zingt poem. En dan denkt u, waarom? Nou, dat heeft hij gebruikt in een bepaalde commercial. Ja? En dan zeggen u welke. Nou, dat gaan we dadelijk pas vertellen.

0: Nou, roep jij maar. Dit was Wim Zonneveld met Poen en er werd gebruik bij...
1: De C1000.
0: Ja.
1: En dat is het huidige Jumbo.
0: Jo, poen, poen, poen, poen. Je blijft, dat blijft wel in je hoofd zitten eigenlijk.
1: De ene zegt money, maar wij zeggen poen.
0: Ja, makkelijk. Je hebt net gehoord. Dus dat is niet zo moeilijk. Jij de tekst nog weet natuurlijk. Maar nee, dat zijn van die plaatjes die je eigenlijk nooit, maar ook werkelijk nooit meer vergeet. Wat je ook hebt, is een plaat die we al 600 keer gedraaid hebben. Maar daar blijft geen... Daar blijven ze om vragen. Gek is dat, hè?
1: En die duurt exact 4 minuten.
0: Duurt die ook 4 minuten?
1: Ja?
0: Serieus?
1: Ja?
0: Nooit meer stilgestaan. Nou, 4 minuten op verzoek van Emiel Wagenmakers.

0: Save the world.
1: Dat is grappig, hè? Dan, de volgende plaat is van Juanes. En ik lees altijd Lulhannes. Ik weet niet wat dat is. En dat heeft niks met die man te maken. Dat heeft meer te maken met mijn zieke geest. Maar dat ging me ook afvragen. Waar komt dat nou vandaan? Het woord Lulhannes. Sommige woorden zijn zo normaal, weet je wel.
2: Ja.
1: Ja, de wijfie heb ik al eens verteld, hè, waar dat vandaan komt.
2: Dat weet ik, ja.
1: Dat is wel mooi. Dus dat, maar zo Lulhannes. Voor zijn roodkoperen, weet je dat wel?
2: Ja, nee, maar ik ken de uitspraak wel. Maar...
1: Ja, voor zijn roodkoperen, dat komt uit de scheepvaart. Want als je nou een mooie schepen had, die hadden allemaal koper. En dat moest dan gepoetst worden. Maar het oneindig lang werk was dat, veel werk. Dus iedereen was al klaar. Maar je mocht pas weg van het schip af, als het koper goed gepoetst was. En dan zei ze, hij is voor zijn roodkoperen. Dat betekent, we zijn klaar, we mogen van de dingen af. Mooi, hè? Ja, maar we weten nog steeds niet wat Lulhannes betekent. Maar dan doen we het maar met Juanes.

0: Zo, Bart. Ja? Waarom kan je een muis niet melken?
1: Geen idee.
0: Daar past geen emmer onder. Het is levenssimpel soms, hè. Het is zo... Je bent het er niet meer... Ja, te laat, maar kom maar. Ja. En geloof me, ik ga daar ook foto's zien. Dan kan je... we hebben er nog even pauze. Komt er mooi uit. Het nieuws komt zo voorbij. Dan kan je even kijken. En dan kan je zien dat er echt geen emmer onder past. En mocht u thuis erover twijfelen, u heeft tot over een paar minuten over 7 de tijd om daar even te checken. En dan zijn wij er weer met de 2e uur van Praatje Pot.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans.
1: In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo, hartelijk welkom, dames en heren, bij het tweede uur van Praatje Pot. We zijn lekker begonnen, maar het volgende plaatje... Ik mocht ineens denken dat ik dus gewoon niet meer weet wie dat zijn. Dat is echt waar. Ik weet wel dat plaatje is uitgezocht. Ik weet niet meer waarom. Maar wat was dat ook weer? Was dat nou een band, hè? Een meidengroep, toch? Kus.
1: Ik heb echt werkelijk maar geen idee. Joh, ik heb me natuurlijk wel klaarstaan, maar...
0: Ja. Het waren vier meiden, dat is waar ook, ja. Ja. Ja, ik weet niet nu waar. Even kijken of ik nog even snel. Ja, dat zal wel weer van Fluisma en Fontijn zijn geweest, natuurlijk. Oh. Die maakt altijd van dat soort dingen. Maar lekker ding, dat gaan wij draaien. Dat was in 2005 was het een enorme hit. Zelfs een nummer 1 in de mega top 100. Haha, jawel. Zo, is dat wat. En de posters waren ook best om aan te zien. Maar de muziek is ook lekker. Laten we die maar draaien.

0: seizoen.
1: Ja, en dan gaan we weer. Ingestrekte eraf. Verder met een verzoekje van Anita Schoonewoerd. Rood van Marco Bossato.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

vee van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Weet je wie heel populair is? Shakira op Instagram.
1: Ja.
0: Ach, Jennifer Lopez.
1: En die heeft pas geleden nog, geloof ik, een optreden gehad op het grote strand van Cuba of iets dergelijks.
0: Van wat?
1: Shakira.
0: Maar op wat? Welk strand?
1: Van Cuba.
0: Van Cuba, dat zou kunnen. Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Waar ze regelmatig gratis optreden.
0: Ja, nee, joh, het is een leuke meid, echt waar. Dat kan je ook zien hè, op Instagram. Jennifer Lopez en dan Shakira, jongen. En dan staan ze allemaal met hele mooie foto's en te draaien met die kont. En ze zijn allemaal vieze oude mannetjes. Zitten daar net te kijken. Die zitten daar dan naar te kijken. Nee, ze zijn een hit. Laten we daar rijden. Och, en die heupen, jongen. Och, die liegen niet. En dat weet zij ook. Maar ook Danielle van Bergen, want die vraagt hem aan.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

In mijn jongere jaren. Nou, vorige week en zo. In mijn jongere jaren had ik cd'tjes van U2 in mijn auto altijd. En dan zat ik te drummen, volledig buiten de maat. Echt, het sloeg helemaal nergens op. Keihard mee te drummen met al die muziek en mee te zingen. Dat ik wel eens heb gedacht, heeft er dan nooit iemand gedacht, joh, laat me eens even het gekhuis bellen. Die jongen die zit echt voor lul in die auto. En ik deed dat. En ik vond het zo mooi, zo lekker. En dan New Year's Day vond ik geweldig. En de live versie, en ik krijg nog steeds een broek in mijn keel van Sunday Bloody Sunday. Twee platen van één band. U2. Sunday, Bloody Sunday.

0: Wij hebben in het eerste uur de spelbrekersstrijd met Katinka. Maar dan heb jij een gestolen versie, of jij noemde het anders. Een wat voor versie?
1: Ja, een alternatieve versie.
0: Een alternatieve versie. En voor wie is die, van wie is die?
2: Van meneer Van Duin.
0: Van André Van Duin?
2: Van meneer, ja.
0: Oh, wat grappig, want de spelbrekers waren in eerste instantie zijn...
1: Manager?
0: Managers, ja. Wat grappig, ja. Ja, wat goed zeg, hé. Nou, ik ben benieuwd. Laat me horen.

0: Nou, ik ga het toch nog een keer wagen, Bart. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat jij dat wel weet. Op een of andere vragenreden, daar ga jij lekker mee. Waar zit je op, slaap je in en poets je je tanden mee?
1: Geen idee.
0: Een stoel, een bed en een tandenborstel. Tenminste, ik. Ik weet niet hoe jij... Oh, ik krijg een dunum. Dat was een positieve. Ja, lekker zeg. Waarom moet ik nou zo lachen? Mijn eigen flauwe grappen hier zo. Nou goed, laten we de drie op verzoek gaan draaien. Dit keer uitgezocht door Jan Romein. Halleluja. Van Lisa Dane Modern World. Van Anouk. En we eindigen met Begging.

Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur. Dit

0: Sommige plaatjes kunnen niet meer, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, ik heb daar toch wel een beetje maling aan, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind ik vind het echt gewoon, weet je wel. Ook al is noem Michael Jackson. Geweldige muziek. Daarna wordt na zijn dood wordt gezegd dat hij met andere kindertjes, weet ik wat, gedaan heeft. Hey, of het waar is of niet, maakt niet uit. Die muziek blijft geweldig. Dus ik blijf dan die platen gewoon draaien. Hetzelfde als toen de tijd met Marco Borsato. Ik weet niet, misschien ben ik er toch een beetje te eigenwijs daarvoor of zoiets dergelijks. Maar zou het echt... Nou ja, we hadden vroeger ook, hoe heet je ook weer, die hele tijd in de gevangenis zat. How do you do? My name is...
1: Ik weet wie die countryzanger.
0: Ja, we hebben heel wat mensen gehad die al in dag en nacht in de gevangenis zaten en toch heel erg populair waren. Dus,
1: ja, daar kwam ook zijn grootste hit van, geloof ik.
0: Nou weet ik wel dat Lily Allen volgens mij nooit in de gevangenis heeft gezeten. Nee. Maar die wordt op sommige zenders niet meer gedraaid vanwege het fuck you.
1: Ja, en wat denk jij?

0: wij laten die rood gedraaid van Marco Borsato?
1: Ja.
0: Ja, dat was niet zo gek lang geleden, hè, Rob?
1: Vandaag toch nog?
0: Ja, was er vandaag? Nou, dat weet ik niet meer, want een Alzheimer-lijd is dit versie. Maar we hebben er nog eentje, die heet Wit Licht. Die gozer heeft wat met kleurtjes. Wat is de vlag van Italië eigenlijk? Weet jij dat? Welke kleuren?
1: Groen, wit en rood.
0: Groen, wit, nou, dan moeten we groen nog hebben. Nou goed, op verzoek van Erik Marsman.

0: Jonathan. Blijf bij mij.
1: Ja, dat vind ik zo'n raar nummer. Eigenlijk zingen ze 24 keer hetzelfde liedje.
2: Ja, dat hetzelfde zinnetje. Dat was weinig inspiratie op dat moment.
1: Ja, klopt. En kan je nog makkelijk 3 minuten mee vullen.
2: Ja, dat net zo makkelijk. En Paul de Leeuw, die zong het natuurlijk. Maar ook, weet hij, Gerrit Joling en André Hazes.
1: Ja, ze dat echt samen gedaan hebben?
2: Dat weet ik ook niet, want André was toen al dood, toch?
1: Ja, dat is een goede vraag.
2: Ja, maar het antwoord blijven we uit. Maar ja, laten we dan maar draaien.

0: Zo, dames en heren, het eerste uur ging snel, maar tweede uur net zo snel. Laten we dat voorop stellen. Ja, het is hard gegaan en ik hoor mensen echt, ze staan buiten alweer met zakdoekjes klaar en staan te wuiven en... Oh, dan moet stoppen. Oh, ik dacht dat u verdriet had. Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we stoppen. Gaan we lekker ruimte maken, hè, voor het volgende uur. En wij danken even vanaf deze plek.
1: Ja, en volgende maand zijn we er weer.
0: Ja, dat heb je heel goed gezien, ja. Maar ik wou je net bedanken, Bart. Ik heb een heel applaus. Kijk eens, allemaal mensen staan daar zo. Doe maar even voor Bart. Dank u. Dank u wel. Ja. Ja. En hadden jullie voor mij ook nog wat in gedachten? Dat zou ik ook heel fijn vinden. Dat is wel... Tot volgende week. Ah, die was wel leuk.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Rock at the Dock.
2: Willem de Wild.
3: Dit is 2.
4: Moeders! Houd uw dochters binnen. Dit is Rock at the Dock met Willem de Wild.
5: Mijn naam is Lou Prins en ook ik luister naar het programma Rock.

Jorde Danny Vera met Best Days of My Life uit 2015, omdat Danny morgen 49 jaar wordt. We hebben een heel lijstje met verjaardagen. Al wel, een lijst. Gisteren was jarig Francis Rossi, van de zanger van Status Quo, 77 jaar. Reggie Jackson, de zangeres uit Amerika, 76 jaar. LaToya Jackson, die hoor je in Back in Time. Mel Gaynor, de drummer van Simple Minds, 67 jaar. En Melissa Etheridge, de zangeres uit Amerika, 65 jaar. Noel Gallagher, de gitarist van Oasis, 59 jaar. En Melanie Brown, de zangeres van Spy Girls, 51 jaar. Dan morgen, vandaag jarig, is Lenny Davidson, de gitarist van Dave Clark 5, 82 jaar. Eddie Owens, Eddie, vanaf deze plek van harte gefeliciteerd. Eddie is vandaag 80 jaar geworden. Bekende zanger, componist en producer. Hank Bransden, de basgitarist van Hank the Knife and the Jets, 80 jaar. Ad Bouwman van de Veronica DJ. Adje Bouwman. 79 jaar. En Tom Barlagen, saxofonist van Solution, 78 jaar. Micha Barnes, zanger van de Nylons, 66 jaar. En Marjolein Spijkers, de zangeres van Mrs. Einstein, 65 jaar. Sailor Green, vandaag ook jarig, 52 jaar. Morgen jarig Paulinella da Costa, percussionist, 78 jaar, van onder andere Isn't the Fire ook. En Danny Vera, Jorne net zojuist, 49 jaar. En dan is er nog één zangeres jarig, maar die hoor je bij Back in Time. We gaan gauw verder met het lijstje van Rock at the Dock. Want ik heb een lijstje met drie nieuwe nummers. De eerste is nieuw, de laatste is nieuw. En precies in het midden is er ook eentje nieuw. We gaan met de nieuwe van Kimberly Fransens beginnen. Die heb ik 2 jaar geleden voor het eerst gezien bij Pianoman. En dat was zo verschrikkelijk goed. Nieuwe single van de week uitgekomen en die is getiteld Als ik denk aan jou.

Wat is die mooi, mooi. Als ik denk aan jou, Kimberly Fransen, en dat zal niet de eerste keer zijn dat we een verhaal draaien. Volgende week gaan we gewoon nog een keer draaien. En dan zien we wel bij het Schipstrand, om het maar zo te zeggen.

Yo en Dom, de nieuwe single van Tino Martin. En ja, dat smaakt naar meer, om het eerlijk te zeggen. Maar we hebben even wat anders met je door te nemen. Want in Schiedam vandaag... Ja, in Schiedam vandaag moet ik even... Ik had wat mooie nummers. Hé, wat is hier allemaal aan de hand? Nou, we gaan gewoon deze draaien, maakt mij het uit. En ik had iets anders in gedachten, maar zoals gewoonlijk gebeurt dat wel eens een keer niet zoals ik het wil. Wat wel aan de gang is in Schiedam is het IDDF-concerten.

0: En het programma was gisteren bijvoorbeeld, om je even indruk te geven, Marlon, Michel, Yves Berensen en Bent, Direct en Daredevils. Vandaag, vanmiddag om 4:15 tot 4:45, The Doors in concert van 5:30 tot 6:30, Davina Michelle, Chef Special van 7:15 tot 7:45. En ja goed, dat is nu zo'n beetje, denk ik. En dan straks van 9 tot 10 uur hebben we Kensington. En als afsluiter van vanavond hebben we de Dirty Daddies van 11:15 tot 11:45. Dus heb je vanavond niks te doen, dan zou ik zeggen, ga lekker naar het IDDF Festival. En dat is, dan moet ik even, want ik heb hem zomaar even gauw opgestart. Het is in ieder geval bij de Molen en de Haven, daar wordt het gehouden. De juiste plek kan ik je even niet vertellen, maar dat maakt niet uit. Bij de distillerijen, nou dan komt het allemaal wel goed. We gaan verder met Rocket to Rock. En ik heb gezegd wat ik moest zeggen over dat festival. Je hebt natuurlijk in augustus heb je ook het zomerterras in Vlaardingen. Met ook hele bekende artiesten. Maar daarover later meer. We gaan beginnen met de laatste van Johnny Valentino. Jij bent anders dan de rest.
1: Hallo, hier is Wally Preil, oftewel Johnny Valentino in Rock at the Dock. Elke zaterdagavond met Willem de Wild.

Je kunt zeggen wat je wil, maar ik vind een lekker, waanzinnig goed nummer. Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Waylon. En dit is de nieuwe van Eugene. Something Perfect. Ook alweer 2 weken oud. Ook zo lekker om te luisteren.

O'Gene en geen O'Dreen, maar een heerlijk nummer. Wat is dat? Wat hoor ik nou allemaal? Wat hoor ik nou allemaal? Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Goed, We Are Family. Ja, ik zat wat op te zoeken voor de uitzending en dan vergeet ik het geluid uit te zetten en dan krijg ik dit. Goed, Gordon is ook weer aan het zingen samen met Replay. Me, loop.

0: De laatste van Gerard Joling, niet voor één keer. Uitgebracht op 4 mei van dit jaar. Dus bijna een maandje oud, om het maar zo te zeggen. Wesley Bronkhorst heeft ook een nieuwe, Ik Drink Rosé. En dat is de tweede nieuwe van vanavond. En luister maar hoe die gaat.
1: Hey, ik ga de boot in, het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren.

0: En dat was de nieuwe van Wesley Bronkhorst. En die klonk best wel aardig, om het maar zo te zeggen. Hier is ook de nieuwe van de 3J's.
1: Rock at the Dock.

De drie J's en los vast. Alle nummers die je hoort, althans het grootste gedeelte, is deze maand uitgekomen. Maar dat geldt niet voor de volgende. Maar vind ik persoonlijk een heel knap nummer. Son Milieu, hier is 24 Hours.

Them Two, Johnny en Mary, een oud nummertje van Robert Palmer cover. Wel erg goed gedaan. Dit is de nieuwste, de laatste nieuwe van Miss Montreal. En ze heeft het maar over één ding. Schuilen.

Ja, ik kan blijven zeggen van de nummers die drijven nou. Dat is wederom weer een fijn nummertje. Schuilen, de nieuwe van Miss Montreal. En dit is de nieuwe van Rijn Maasje. Je bent alles voor mij.

En dat was Rein Mascha. Je bent alles voor mij. Zijn laatste nieuwe single 2 weken geleden uitgebracht. Het zit erop. Duurtje Rocket Dog. Volgende week zijn we er uiteraard weer om 8 uur. Voor degenen die het hierbij willen laten, zeg ik een heel fijn weekend verder. En voor de mensen die dadelijk de 2 uurtjes van Back in Time willen meemaken, zou ik zeggen, blijf lekker hangen. Na de klok van 9 uur zijn we weer terug. En dan gaan we weer lekker muziek maken. Goeie muziek. De komende 2 uur. Ik zeg tot straks.

Stad Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het is weekend. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
3: Willem de Wild.
4: Dit is 2.
5: Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
6: Original classics and the hottest hits live tonight with your groovy DJ.
7: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.

En je hoorde Vicky Sue Robinson. Met Daylight uit 1976. En dat alles omdat Vicky morgen 72 jaar wordt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Back in Time. 2 uurtjes lang heerlijke muziek op jouw favoriete radiozender. We gaan beginnen het eerste uurtje met een uurtje Barry White. Ik was in de veronderstelling dat ik het al een keer gedraaid had, maar eerlijk gezegd kan ik het nergens terugvinden. Maar goed, we gaan lekker een muziek draaien van hem. En daar hou ik ook wel van, om het meer eerlijk te zeggen. Barry White, geboren in Galveston, 12 september 1944. En overleden in Los Angeles op 4 juli 2003. Was een Amerikaanse soul- en discozanger en producer. Zowel solo als met de door hem gedirigeerde Love Limited Orchestra had hij diverse hits. Barry White werd als Barry Eugene Carter geboren in Galveston, Texas, en groeide op in Los Angeles. Eind jaren 60 begon White's muziekcarrière, aanvankelijk nog slechts als producer. Zijn grootste succes was het opzetten van Love Limited, een damesgroep met 3 leden, waaronder zijn latere vrouw Glodeon James, waarvoor hij een klassieker, de klassieke Walking in the Rain with the One I Love schreef. Zijn volgende succes was een oprichting van het Love Limited Orchestra. Tegen alle verwachtingen in werd het volledig instrumentale Love Theme een grote hit. Tijdens het verblijf van Barry White in het ziekenhuis in 2003... waar hij herstellende aan de gevolgen van een beroerte was, overleed White op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van nierziekte. In 2013 kreeg hij postuum een ster op het Hollywood Walk of Fame. We gaan gauw beginnen. En om je heel eerlijk te zeggen, het begon allemaal met het eerste nummertje wat we zo gaan draaien van de Majestics. Daar zong hij in. En let niet op de kwaliteit van de opname, maar je kent mij een beetje. Ik draai gewoon alles. Alleen omdat het de eerste single was. Hier is de Majestics met Barry White. Strange World uit 1963.

The Majestics, Strange World uit 1963, waar Barry White in vertegenwoordigd was. Het begon het allemaal nog niet erg te vlotten met hits en nummers, maar in 1973 was het gelijk bingo. Nummer 1 in de US R&B, nummer 3 in de US lijst en zelfs in Nederland op nummertje 14. We hebben het over het nummer I'm Gonna Love You Just a Little Bit, a Little More, Baby.

Barry White, I'm Gonna Love You Just A Little More. Was de eerste grote doorbraak in 1973. Toen kregen we een nog grotere hit, althans, dat vind ik. En die werd in Nederland nummertje 9, eindigde die. Maar geen nummer 1 hit, maar wel een hele grote knaller in de discotheken. Onder andere ook hier in Vlaardingen.

Never, Never Gonna Give You Up van Barry White in 1973. En in 1974 kwam hij met een hit samen met Love Unlimited Orchestra. Een plaat die niet veel gedraaid wordt. Trouwens, weinig mensen kennen hem, denk ik. Maar ja, ik vind het gewoon een goed nummer. En daarom staat hij ook in de lijst. Somebody's Gonna Off The Man.

0: Ook nummers die je niet veel draait moeten aandacht krijgen. En dat vond ik bij dit nummer ook. We gaan verder met die knallers van hits die hij gemaakt heeft. En de volgende staat alweer in de startblokken. Can't Get Enough of Your Love, Babe. 1 in Amerika en nummertje 12 in Nederland.
1: Hi, this is Barry White. Right on. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Can't get enough of your baby. Of your love, baby, sorry. En weet je wat nou het leuke is? Deze plaat stond op de B-zijde van deze plaat.

0: What I'm Gonna Do With You. Barry White uit 1975. Toen ik in de discotheek het Pakhuis ging Vlaardingen ging draaien, toen zei Willem Vermaas, dat was de eigenaar van de eerste eigenaar van het Pakhuis, van je mag bij me komen draaien, je moet alleen Barry White draaien, want daar ben ik fan van. Nou, ik zeg, joh, zeg het maar, welke wil je horen?
1: One ticket, please.
0: Deze dus. Let the music play.
2: What's going on, man? Yeah. She's at home.

Let the Music Play uit 1975, een plaat die ik regelmatig moest draaien als ik in die discotheek wilde blijven draaien. Nou, daar had ik totaal geen problemen mee. Wat ook een hele grote was van Berry, en dat is deze. You see the trouble with me. Uit 1976.

0: You'll See the Trouble With Me van Barry White uit 1976. En in datzelfde jaar kwam ook het volgende nummer uit, wat door diverse artiesten is uitgebracht. Maar die van Barry mag er ook best zijn.
1: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Don't Wait, Make Me Wait Too Long uit 1976 van Barry White. En hij werd ook diverse keren door andere artiesten uitgevoerd. Ja, en we moeten verder, jongens. We moeten echt verder. Ja, kan er niks aan doen.
1: I never take anything for granted.
0: Okay.
1: Only a fool maybe takes things for granted.
0: Hij is van oorsprong van Billy Joel.
1: Just because it's here today,
0: het nummer dan.
1: And I guess that's
0: en ik zeg wel eens, als ik aan mijn laatste reis begin, dan mogen ze deze draaien.
1: You haven't changed.
0: Hier is uit 78, Barry White en Just the Way You Are.
1: You're just as sweet, you're just as beautiful as ever.
0: Een van mijn favoriete ballads.
1: You know I'm a little old fashioned.

Just the Way You Are, een cover van Billy Joel. En eerlijk gezegd vind ik dit een waanzinnige goede uitvoering daarvan. Ja, je dacht zeker van, dat gaan we niet meer halen. Ja hoor, wel waar.

0: Back in Time met Willem de Wild.
1: Het eerste uurtje zit erop van Back in Time met Barry White als hoofdpersoon, om het maar zo te zeggen. Heerlijke muziek gedraaid, van genoten. Eigenlijk zijn dat muziekplaten waar mijn carrière mee begonnen is. Ik weet nog goed dat ik 16 jaar was en in een klein cafeetje achter de draaitafels en mengtafel en de microfoon in mijn handen stond. En dat was op het hoofd van de haven van Vlaardingen. En de eigenaar was Kees. En daar kwam Willem ook van het pakhuis af en toe een pintje pakken. En die hoorde mij draaien en die dacht van, hé, laten we hem eens een keer uitnodigen. En zo is het echt allemaal gegaan. 16 jaar. Dan gaat dus in dat ik 52 jaar die zoekie ben. Wat een tijd. Ja, met een kleine onderbreking. Ik zeg tot zo, na de klok van 10 uur bij deel 2 van Back in Time.
2: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
3: Je luistert naar 2.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws. Het is weekend.

Ik kan geloof ik een pilsjop of zo. Ik weet het niet, maar het is niet de goede opener die ik bedoelde. Het is namelijk de opener uit 2022 op 9 juli. Maar dat maakt niet uit, ik weet niet hoe die heet. Maar laten we hem maar even lekker laten draaien.

Nou, ik moet je eerlijk bekennen, ik ben met aan het overschakelen naar een nieuwe laptop. En de opener van dit programma staat op de laptop die thuis ligt. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon beginnen met het tweede uurtje van Back in Time. En we beginnen met de Hustle van Van McCoy uit 1975. En daarna hebben we een nieuwe knipmix van Jan Knipmeijer. Ethisch funk, R&B, Mega Mix Part 8. En die gaan we zo meteen draaien. En daaraan vast, aan vast van Van McCoy. En dan gaan we de jingle of de tune van hem eraan vastplakken. En de rest hoor je allemaal vanzelf wel.

0: Dat was een nieuwe megamix van Jan Knipmeijer. En excuses dat ik iets te laat was en dat ik vergeten was alles een beetje door te vast te zetten. Maar dat is helaas niet gebeurd. Waarvoor mijn excuses. Je hoorde op de mix in de mix Back to Life, Soul to Soul uit 1989 en Night of Pleasure van Loose Ends uit 86. Never Knew Love Like This van Alexander O'Neill uit 87. Ook uit 87 Seas Fly van Tony Terry en Giving You the Benefit van Pebbles uit 1990. On the Our Own van Bobby Brown, 88. En als laatste hoorde je Headlines van Midnight Star uit 1986. Tot daar Playing Time, 9 minuten 43. En zo horen we ze graag, Jan. Waanzinnig bedankt voor je knipmix. En we wachten wel weer af wanneer je een nieuwe gemaakt hebt. Je zou in de opener Latoya Jackson met Bad Girl genoeg gehoord hebben. Maar dat is helaas fout gegaan. We draaien het nummer wel volgende week in het tweede uur. Dus dan weet je dat alvast. Goed, we gaan weer verder met Brother Strut en One More Hill.
1: Oh, yeah. It's my turn.

0: honey, it's my time.
1: Toen ik hem hoorde, dacht ik van, ja, dat is wel een lekker nummer om in Back in Time te draaien. Trouwens, wat dacht je van deze? Uit 79. In a Circle en Music Machine. Onvergetelijk nummer.

Je hoorde In A Circle en Music Machine. Ik ben heel even in snelheid mijn mailtjes aan het doornemen. Om te kijken of ik wat vragen of dergelijke heb of had. En toen kom ik dit bericht tegen. He was a quiet but key member of one of the greatest bands our lives. Laying down the funkiest of bass lines. Today we say and said goodbye to Ronald Lapreet. Co-founding and member of the legendary Motown group, the Commodores. He was 75. Het is vanavond bekend geworden op de site van Soul Tracks. En ik wilde jullie dat niet laten ontgaan en gelijk mededelen voor jullie, aan jullie. Want ja, de Commodores zijn toch wel, is toch wel een van de grootste bands die er zijn en waren. Maar ja, de realiteit is zo, we gaan gewoon weer verder met het programma. Hier zijn de Temptations uit 1980 met Power.

Mr. Groove. Van Eugene Groove. Uit 2023. En dit dametje kan zingen. Daar gaat iets fout. Het zal toch niet zo zijn, de wereld. Maar goed, maakt niet uit. We gaan gewoon verder. Even door blijven praten en dan komt hij vanzelf weer terecht. En dat bedoel ik. Leah James en Satisfied. Ah, wat is dit een mooie nummer.

0: Easy Going en Baby I Love You, een hit. Een plaat die helemaal grijs gedraaid werd in het pakhuis toen de tijd. Maar ook in Downtown in Maassluis. Want daar was het een gigahit. En Tom Flaza, die draaide hem regelmatig.
1: Hallo, ik ben Alidus Hidding, zanger van de Time Bandits. En ook ik luister naar Back in Time van Willem de Wild. Hey.

Schitterend mooi nummer van Tina Turner. Way of the World. En dan maar hopen dat ze er naar luisteren. Ook een tijdje geleden dat we deze gedraaid hebben. Een remastered uitvoering draaien we uit 88. Womack & Womack. Whenever.

Drops van Womack & Womack. Een remastered uitvoering uit 1988. Weet je wat? We gaan even een beetje power geven. We gaan er even lekker swingend uit. Want ik heb nog een hele mooie instrumentale plaat op het einde, oftewel hierna. Hier is War and You Got the Power uit 82.

Ik had je beloofd dat we nog een hele goede instrumentaal hadden aan het einde. En die wil ik even een groot gedeelte, nou ja, een groot gedeelte, bijna 3 minuten mee laten draaien in de lijst. De maatbaas is een zeer grote fan van deze artiest. En de titel van de plaat is ook heel toepasselijk. It's Time. We draaien het nummer van Brian Corbetson uit 2011. En ik zeg jullie allemaal een heel fijn weekend verder. Maak er wat moois van. En tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Theaterzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Luisteraar, welkom bij een uurtje Jazzy Mix Omroep Vlaardingen. Luister mee naar een opname van 31 januari 1958... met Winston Kelly piano, Kenny Burrell gitaar, Paul Chambers bas en Joe Jones drums. Winston Kelly Quartet, Dark Eyes.

Parijs, 14 februari 1958. Barney Willen, tenorsax, Milt Jackson, piano, Percy Heath, bas, Kenny Clark, drums. Compositie, Django Reinhardt. Genieten van New Age.

Dan Jam. Dirk Balthaus piano, Anton Drucker bas, Dick Verbeek drums en Jorg Kai tenorsaxofoon. Heel mooi, van Strayhorn, Chelsea Bridge.

11 mei 1990. Schuurhuis, Utrecht. Hot O'Brien, piano. John Early, trompet. En flugelhoorn. Hans Mantel, bas. Bram Weiland, drums. Dat concert staat op een Blue Jack Jazz CD. Hot O'Brien, John Early Quartet. Onze keus, wat nieuw.

Glenn Gray en Casaloma Orchestra. Een stevige swing- en dansband. 1927-1963. Van een LP begin jaren 60. Dit stevige No Name Jive.

pianist Rinus van Galen als Martingale en is oldtimers op een R-Tone LP uit 1965. Honky Tonk Time.

En dit is uit 1966 de heerlijke piano van Errol Garner. Mambo 207.

Een Verve, jazzclub, piano cd. Daarvan een opname, New York. 23 mei 1947. Lenny Tristano, piano. Billy Bauer, gitaar. Bob Leininger, bas. Cooling off with Ulanov.

hoogste tijd om af te sluiten. Dank aan Bart Zandstra voor de technische ondersteuning. Cees de Rode groet u. Graag tot een volgende Jazzy Mix. Bye.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten een kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.